0: station. Golden Oldies Radio. It's 11 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1990, januari. Meer dan 200.000 West- en Oost-Duitsers vieren nieuwjaar bij de Brandenburger Poort, die in december was geopend. Het feest wordt echter verstoord door een stellage die instort, die het leven kost aan één persoon en waarbij nog 100 andere personen gewond raken. De toren van Pisa wordt om veiligheidsredenen gesloten voor het publiek. Omwille van de grote luchtverontreiniging wordt in Milaan voor één dag alle autoverkeer in het stadcentrum verboden. Er raast een storm door West-Europa die windsnelheden bereikt van 156 km per uur. In Nederland vallen 19 doden en in België 11. Onder de doden zijn 3 brandweermannen die omkomen bij het blussen van een brand in een hotel in Noordwijk aan zee. En in Alaska begint het proces tegen Joseph Hazelwood, kapitein van de Exxon Valdez. Het schip dat de ergste olieramp in Amerika ooit veroorzaakte. En in Moskou opent het eerste Russische McDonald's-restaurant. Zuid-Afrikaanse activist en ANC-leider Nelson Mandela wordt vrijgelaten uit de Victor Verster-gevangenis bij Kaapstad. En Michail Gorbachev geeft de toestemming tot de hereniging van de twee Duitslanden. Super Mario Bros. 3 wordt uitgebracht voor Nintendo. Met 6 miljoen stuks is het best verkochte videospel ooit. Maart. In Lusaka wordt Nelson Mandela verkozen tot vicevoorzitter van het Afrikaans Nationaal Congres. Het hoofdkwartier van het ANC zal van Lusaka naar Johannesburg worden overgebracht. En Joseph Hazelwood, de kapitein van de olietanker Exxon Valdez, wordt veroordeeld tot 1000 uur meehelpen

the good times today with Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Archeologen hebben bij werkzaamheden in het Beekdal Nieuwe Drostendiep tussen Sleen en Oosterhesselen ruim 3000 historische objecten gevonden. Het gaat om sieraden, gereedschappen en gebruiksvoorwerpen uit de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 600 vondsten zijn bijzonder, waaronder een gouden ring uit de 3e of 4e eeuw. De objecten verkeren in uitzonderlijk goede staat en worden verder onderzocht. Het Nederlands elftal is onder grote mediabelangstelling aangekomen bij het Cascade Hotel in Kansas City voor de groepsfase van het WK. De spelers en staf werden begeleid door een politie-escorte. Vanwege de hitte van 32 graden schrapte bondscoach Ronald Koeman een training. Oranje traint woensdag voor 1000 inwoners van Kansas City en blikt daarna vooruit op het WK-duel met Japan. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen een voormalige politieagent en een medeverdachte voor de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Volgens justitie misbruikte zij haar vorig jaar na een avond stappen. Beide mannen ontkennen dwang. Het OM wil hen opnieuw vastzetten. De uitspraak volgt op 30 juni. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter heeft neergehaald tijdens een patrouille nabij de straat van Hormuz. De twee piloten bleven ongedeerd en werden volgens Amerikaanse media gered door een zeedrone. De aanval zet de broze wapenstilstand tussen Iran, Israël en de VS verder onder druk. Het weer dan. Vannacht is het overwegend droog en vrij helder. Er staat weinig wind en het koelt uiteindelijk af naar 8 graden in het oosten tot een graad of 11 in de kustgebieden. Woensdag vertoont veel overeenkomsten met dinsdag. Aanvankelijk is het op de meeste plaatsen droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit snel toe. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits.

0: It's 11 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1970. Januari. Op de Nederlandse televisie wordt voor de eerste keer het programma Zo Vader Zo Zoon uitgezonden. Gepresenteerd door Gerard van den Berg. Van den Berg zal het in totaal 306 keer presenteren. Het idee voor dit programma komt van een Duits programma genaamd Die Apfel fällt nicht weit von Stamm. De BTW, belasting over toegevoegde waarde, wordt geïntroduceerd. In 1968 werd hiertoe reeds een wet aangenomen. Februari. De Tweede Kamer in Nederland spreekt zich uit voor afschaffing van de opkomstplicht bij verkiezingen. Op 4 maart wordt dit ook door de Eerste Kamer goedgekeurd. April. Een zuurstoftank aan boord van Apollo 13 explodeert, waardoor de missie voortijdig moet worden beëindigd. De drie bemanningsleden, Jim Lovell, Fred Hayes en Jack Swigert, landen als gevolg hiervan dan wel niet op de maan. Maar ze worden wel recordhouder als de mensen die het verst van de aarde verwijderd zijn geweest.
2: Op Cape Kennedy begeleiden geadverteerde gebeden de dramatische thuisreis van Apollo 13. De honderden journalisten in de perskamer van de NASA-basis in Houston kregen hun informatie via rechtstreekse verbindingen met de controlekamer, waarin de vluchtleiders en hun specialisten in ononderbroken contact stonden met de drie mannen in de gehavende combinatie tussen hemel en aarde.
1: Mei. De Nationale Garde van de Verenigde Staten schiet 4 studenten dood en verwond er 9 tijdens een demonstratie tegen de Vietnamoorlog op de campus van de Kent State University. En Feyenoord legt als eerste voetbalclub beslag op de Europa Cup 1. In het San Siro stadion in Milaan wordt in de finale met 2-1 gewonnen van Celtic door doelpunten van Rinus Israël en de Zweed Ove Kindval.
3: Playing the greatest hits all day long. Golden oldies.

0: compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: Timeless classics here on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Archeologen hebben bij werkzaamheden in het Beekdal Nieuwe Drostendiep tussen Sleen en Oosterhesselen ruim 3000 historische objecten gevonden. Het gaat om sieraden, gereedschappen en gebruiksvoorwerpen uit de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 600 vondsten zijn bijzonder, waaronder een gouden ring uit de 3e of 4e eeuw. De objecten verkeren in uitzonderlijk goede staat en worden verder onderzocht. Het Nederlands elftal is onder grote mediabelangstelling aangekomen bij het Cascade Hotel in Kansas City voor de groepsfase van het WK. De spelers en staf werden begeleid door een politie-escorte. Vanwege de hitte van 32 graden schrapte bondscoach Ronald Koeman een training. Oranje traint woensdag voor 1000 inwoners van Kansas City en blikt daarna vooruit op het WK-duel met Japan. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen een voormalige politieagent en een medeverdachte voor de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Volgens justitie misbruikte zij haar vorig jaar na een avond stappen. Beide mannen ontkennen dwang. Het OM wil hen opnieuw vastzetten. De uitspraak volgt op 30 juni. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter heeft neergehaald tijdens een patrouille nabij de straat van Hormuz. De twee piloten bleven ongedeerd en werden volgens Amerikaanse media gered door een zeedrone. De aanval zet de broze wapenstilstand tussen Iran, Israël en de VS verder onder druk. Het weer dan. Vannacht is het overwegend droog en vrij helder. Er staat weinig wind en het koelt uiteindelijk af naar 8 graden in het oosten tot een graad of 11 in de kustgebieden. Woensdag vertoont veel overeenkomsten met dinsdag. Aanvankelijk is het op de meeste plaatsen droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit snel toe. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: treden toe tot de EEG. En het komisch duo Peppi en Kokkie verschijnt voor het eerst op de Nederlandse televisie. April. In een zware storm wordt het zendschip Noordermie van Radio Veronica op het strand bij Scheveningen geworpen. Het schip komt muurvast te zitten. Pas op 18 april kan het worden vlotgetrokken. De storm, met af en toe een orkaankracht, richt ook grote schade aan in het Westland. Op 4 april de opening van het World Trade Center in New York. In 1973 vindt er een autorij plaats met noviteiten.
1: Nog met de nummerborden van de fabriek en glanzend gepoetst rijdt deze auto door Amsterdam. Het is het jongste model van Fiat, de 126. Een typische stadswagen, hier op weg naar de RAI. Op deze tweejaarlijkse tentoonstelling van personenauto's werd de 126 voor het eerst in Nederland gepresenteerd. De auto, die slechts 3 meter lang is, is van binnen ruim genoeg voor 4 personen. De wagen is uitgerust met een 2-cilinder motor van 600 cc... die voor een topsnelheid van 105 km per uur kan zorgen. De belangstelling voor deze 126 was bijzonder groot. En dat is niet onbegrijpelijk voor wie weet dat de prijs ervan

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Donald Trump geeft Iran de schuld van het neerstorten van een Amerikaanse Apache-helikopter. Dat was maandag. Het militaire toestel stortte neer in de buurt van de straat van Hormuz. Er vielen geen gewonden, maar de Verenigde Staten vinden dat ze moeten reageren. Trump laat in het midden wat hij daar precies mee bedoelt. In Boksel is iemand om het leven gekomen nadat er een boom op zijn auto viel. Volgens Omroep Brabant ging het vermoedelijk om een rotte boom die door het noodweer bezweek. De politie meldt dat de slachtoffer door de omgevallen boom bekneld raakte in het voertuig. Hulpdiensten waren er snel bij, maar hulp mocht niet meer baten. In Belfast was het gisteravond erg onrustig na een steekincident. Op beelden is te zien hoe de verdachte bovenop een bebloede man zit en hem tegen de grond houdt. Hij maakt een snijdende beweging, mogelijk in een poging om het slachtoffer te onthoofden, waarop omstanders ingrijpen. Een bus is in brand gestoken en honderden demonstranten zijn de straat op gegaan om wegen te blokkeren. De autoriteiten hebben bekendgemaakt dat de dader een Soedanese vluchteling is met een verblijfsvergunning die geldig is tot 2028. 500 inwoners van Nijmegen mogen vanaf 1 september een half jaar gratis met de trein reizen, zowel in de spits als daarbuiten. Dit experiment is bedoeld om mobiliteitsongelijkheid tegen te gaan en beter inzicht te krijgen in de reisbehoeften van mensen voor wie reiskosten een drempel zijn. Eerder werd al bekend dat ook 1000 inwoners van Amersfoort aan de proef mogen meedoen. Het weer nog, op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk en het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 11 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1977, januari. In de Verenigde Staten wordt Jimmy Carter beëdigd als 39e president. De armste hulpverlener Harm Dost keert terug uit Duitsland na een gevangenschap van bijna anderhalf jaar. Dost was in Kleef veroordeeld omdat hij aan een Duitse verslaafde softdrugs had verkocht als onderdeel van haar therapie. De 16-jarige violist Jaap van Zweden wint het Nationaal Vioolconcours in Amsterdam. De prijs wordt uitgereikt door minister Van Doorn. Premier Joop den Uyl biedt het ontslag aan van zijn kabinet dat op de valreep is gestruikeld over de grondpolitiek. 27 januari. Een Boeing 747 van de KLM botst door zware mist op een andere jumbojet van Pan Am op het vliegveld van Tenerife. 583 mensen komen om in de grootste vliegtuigramp ooit.
2: Voor een laatste afscheid zijn de stoffelijke resten van 170 slachtoffers van de vliegramp op Tenerife op de begraafplaats Westgaarde in Amsterdam nog eenmaal opgebaard. En in een eindeloze stroom zijn 7 uur achtereen naar schatting 20.000 mensen langs de kisten getrokken om afscheid te nemen. Niet alleen familieleden en vrienden en bekenden van de omgekomenen, maar vooral ook mensen die door hun aanwezigheid hier wilden getuigen van hun medeleven.
1: April. Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk gaan voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog over op de zomertijd. In Den Haag protesteren leden van de Nederlandse vrouwenbeweging tegen de stijgende koffieprijzen. Daartoe leveren ze 20.000 handtekeningen aan bij minister Lubbers. Mei. Nederland zit zonder televisie. Op beide Nederlandse netten wordt slechts de mededeling getoond dat als gevolg van een arbeidsconflict de geluidstechnici het werk hebben neergelegd. Pieter Mente staat terecht voor de executie van 200 Poolse burgers in 1941.
3: The stars of yesterday

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Contestant number four, do you have the answers?
1: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Bart Meijer. Donald Trump geeft Iran de schuld van het neerstorten van een Amerikaanse Apache-helikopter. Dat was maandag. Het militaire toestel stortte neer in de buurt van de straat van Hormuz. Er vielen geen gewonden, maar de Verenigde Staten vinden dat ze moeten reageren. Trump laat in het midden wat hij daar precies mee bedoelt. In Boksel is iemand om het leven gekomen nadat er een boom op zijn auto viel. Volgens Omroep Brabant ging het vermoedelijk om een rotte boom die door het noodweer bezweek. De politie meldt dat het slachtoffer door de omgevallen boom bekneld raakte in het voertuig. Hulpdiensten waren er snel bij, maar hulp mocht niet meer baten. In Belfast was het gisteravond erg onrustig na een steekincident. Op beeld is te zien hoe de verdachte bovenop een bebloede man zit en hem tegen de grond houdt. Hij maakt een snijdende beweging, mogelijk in een poging om het slachtoffer te onthoofden, waarop omstanders ingrijpen. Een bus is in brand gestoken en honderden demonstranten zijn de straat op gegaan om wegen te blokkeren. De autoriteiten hebben bekendgemaakt dat de dader een Soedanese vluchteling is met een verblijfsvergunning die geldig is tot 2028. 500 inwoners van Nijmegen mogen vanaf 1 september een half jaar gratis met de trein reizen, zowel in de spits als daarbuiten. Dit experiment is bedoeld om mobiliteitsongelijkheid tegen te gaan en beter inzicht te krijgen in de reisbehoeften van mensen voor wie reiskosten een drempel zijn. Eerder werd al bekend dat ook 1000 inwoners van Amersfoort aan de proef mogen meedoen. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk. En het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

I reminisce. Yeah.

0: It's 11 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1981. Een bomaanslag verwoest het gebouw van de Amerikaanse propagandazenders Radio Free Europe en Radio Liberty in München. 8 mensen raken zwaar gewond. In maart zijn er nog meer aanslagen op instellingen van het Amerikaanse leger in West-Duitsland. In Gießen en Frankfurt am Main. In Nijmegen komt tot hevige rellen tijdens en na de ontruiming van een aantal gekraakte woningen in de Pearsonstraat. Het gaat allemaal om een ongewenste parkeergarage die er uiteindelijk niet komt. De TGV maakt zijn eerste rit en haalt een topsnelheid van 381 km per uur. De pas geïnstalleerde nieuwe Amerikaanse president Ronald Reagan wordt in Washington DC door de op dat moment 25-jarige student John Hinckley neergeschoten en raakt zwaar gewond. De woordvoerder van de president, James Brady, raakt zwaar gewond en zal verlamd blijven. De aanslagpleger wordt geestesziek bevonden en opgenomen in een psychiatrische inrichting. April. Het ruimteveer Columbia is de eerste space shuttle die in een baan rond de aarde vliegt. In het ziekenhuis in Hamburg sterft het gevangen Rode Armee-fractielid Sigurd Debus aan de gevolgen van zijn hongerstaking tegen de omstandigheden van zijn gevangenschap. Rellen en aanslagen in diverse Duitse steden zijn het gevolg. Anderzijds beëindigen 25 mede-hongerstakers hun actie. Bij verkiezingen in Zuid-Afrika, waarbij alleen blanken stemgerechtigd zijn, handhaaft de Nationale Partij zijn leidende rol, ondanks stemmenverlies. De regering verklaart te zullen vasthouden aan de politiek van apartheid. In mei vindt er een aanslag plaats op paus Johannes Paulus II door de Turk Mehmet Ali Akka, die op 22 juli tot een levenslange gevangenisstraf wordt veroordeeld. Later zoekt de paus hem op in zijn cel en schenkt hem vergeving. FC Utrecht speelt de laatste voetbalwedstrijd in het oude stadion Galgenwaard. Supporters nemen souvenirs mee naar huis en slopen ervoor het halve stadion.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Het Amerikaanse leger voerde gisteravond nieuwe zelfverdedigingsaanvallen uit op Iran als reactie op het neerhalen van een Apache-gevechtshelikopter door het Iraanse leger. Volgens Iraanse media vonden er explosies plaats bij diverse Iraanse havensteden. Volgens president Trump zijn die aanvallen geen voorbode van een nieuwe escalatie. Er wordt nog altijd onderhandeld tussen beide landen en formeel is er nog steeds een staakt het vuren van kracht. Bij een anti-asieldemonstratie in Vriezenveen heeft de ME gisteravond ingegrepen. Tussen de 100 en 150 mensen protesteerden tegen het opvangen van asielzoekersgezinnen in huurwoningen in de Overijsselse plaats. De ME heeft de demonstranten rond 9:30 vanaf het gemeentehuis weggestuurd omdat de demonstratie was toegestaan tot 8:00 s'avonds. Yvonne Spijker, de partijleider voor de Partij voor de Twenterand, sprak uit dat die woningen keihard nodig zijn voor eigen inwoners. Economen van Rabo Research verwachten dat de huizenprijzen dit jaar niet verder zullen stijgen. Volgens hen komt dit deels doordat de economische omstandigheden door de oorlog in het Midden-Oosten zijn verslechterd ten opzichte van eerdere voorspellingen. De economen gaan ervan uit dat de huizenprijzen over het hele jaar met 2,8% stijgen en volgend jaar met 2%. Daarmee koelt de woningmarkt volgens de economen duidelijk af in vergelijking met de afgelopen jaren. En 500 inwoners van Nijmegen mogen vanaf 1 september een half jaar gratis met de trein reizen. De gemeente doet mee aan de proef van de NS. Dit experiment is bedoeld om mobiliteitsongelijkheid tegen te gaan en een beter inzicht te krijgen in de reisbehoeften van mensen voor wie reiskosten een drempel zijn. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk en het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: timeless classics right here on Golden Oldies Radio.
1: The greatest hits, Golden Oldies Radio, the Netherlands.
2: It's 12 degrees.
3: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1980. De film Kramer vs. Kramer van Robert Benton krijgt bij de Oscar-uitreikingen in Hollywood de prijzen. Tot beste buitenlandse film wordt Der Blechtrommel van Volker Schöndorff gekozen. Koningin Juliana doet afstand van de troon ten gunste van haar oudste dochter Beatrix. De inauguratie van Beatrix als koningin der Nederlanden gaat gepaard met grote krakersrellen. Mei. Ska wordt een populaire muzieksoort. De bekendste vertegenwoordigers zijn de groepen Madness, The Specials en The Selector. In het stads- en streekvervoer wordt de strippenkaart ingevoerd als onderdeel van het nationaal tariefsysteem. De Franse president Valéry Giscard d'Estaing is de eerste westerse leider die na de Russische inval in Afghanistan een ontmoeting heeft met de Sovjetleider Leonid Brezhnev in de omgeving van Warschau. Juni. CNN, de Amerikaanse nieuwszender, wordt opgericht door Ted Turner. 1980 en we zitten in de zomer, in juli. De Russische partijleider en president Leonid Brezhnev opent de Olympische Spelen van Moskou. Van de 146 ledenlanden van het IOC doen er slechts 81 mee. De Nederlandse marathonloper Gerard Nijboer wint zilver. Na 5 keer tweede te zijn geworden wint Joop Zoetemelk, als tweede Nederlander in de geschiedenis, de Ronde van Frankrijk. Ook de tweede plaats is voor een Nederlander, Henny Kuiper. September. De Gotthardtunnel wordt voor auto's geopend en is 17 kilometer lang. Oktober. Het CDA is geboren. Een fusievergadering in Den Haag leidt tot het ontstaan van het CDA uit de politieke partijen ARP, CAU en KVP. November. De voormalig filmacteur Ronald Reagan krijgt bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen 51% van de stemmen tegen 41% van de stemmen van de zittende president Jimmy Carter. Meer dan 4000 mensen vinden de dood en 120.000 mensen worden dakloos na een zware aardbeving in Napels in Zuid-Italië. Kou, sneeuw en regen bemoeilijken het reddingswerk en de zorg voor de getroffenen. December. Muzikant John Lennon wordt in New York vermoord door Mark Chapman. 1980 is ook het jaar waarin 3M de gele post-it velletjes op de markt brengt.
0: Relive the magic of music's best years.

0: compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: Bringing back the golden sound of yesterday on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Philip Morris blijkt indirect miljoenen te hebben geïnvesteerd in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het wietexperiment. Dat ontdekte de Groene Amsterdammer en Investico. Het feit dat de tabaksproducent eerst iedereen verslaafd probeerde te maken aan sigaretten en nu blijkbaar markt ziet in wiet is volgens de ChristenUnie en het CDA geen goed nieuws. Het doel van het wietexperiment is om cannabis legaal te verbouwen en te onderzoeken of de georganiseerde misdaad buiten de deur gehouden kan worden. Het Nederlands elftal is in Kansas City aangekomen, de thuisstad van Oranje tijdens het WK voetbal de komende weken. Vandaag wekt Oranje een open training af. Nederlanders die in de buurt van Kansas wonen kunnen daar komen kijken. Het Amerikaanse leger voerde gisteravond nieuwe zelfverdedigingsaanvallen uit op Iran. En dit was een reactie op het neerhalen van een Apache-gevechtshelikopter door het Iraanse leger. Volgens Iraanse media vonden er explosies plaats bij diverse Iraanse havensteden. Volgens president Trump zijn die aanvallen geen voorbode van een nieuwe escalatie. Er wordt nog namelijk altijd onderhandeld tussen beide landen en formeel is nog altijd een staakt het vuren van kracht. En bij een anti-asieldemonstratie in Vriezenveen heeft de ME gisteravond ingegrepen. Tussen de 100 en 150 mensen protesteerden tegen het opvangen van asielzoekersgezinnen in huurwoningen. Yvonne Spijker is de partijleider van Partij voor Twente Rand. Zij sprak uit dat die woningen keihard nodig zijn voor eigen inwoners. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk. En het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 13 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1988, juli. De Spaanse wielrenner Pedro Delgado wint de 75ste editie van de Ronde van Frankrijk. Augustus. Een vliegtuigongeluk op Ramstein Airbase tijdens een luchtshow kost aan 67 mensen het leven. En op 29 september vond de lancering van de Space Shuttle Discovery plaats. De eerste Space Shuttle vlucht sinds de ramp met de Challenger. November. Benazir Bhutto wint bij de algemene verkiezingen in Pakistan het grootste aantal zetels en wordt premier. En George Bush senior verslaat zijn democratische tegenkandidaat Michael Dukakis bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. December. 270 mensen komen om als een vliegtuig tijdens Pan Am vlucht 103 explodeert en neerstort op Lockerbie in Schotland. En er gebeurde wel meer in 1988. In de Biesbos worden bevers uitgezet. Het zijn de eerste bevers in Nederland sinds de soort in de 19e eeuw hier uitstierf. En er wordt een begin gemaakt met de bouw van Euro Disney, later Disneyland Resort Paris.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Philip Morris blijkt indirect miljoenen te hebben geïnvesteerd in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het wietexperiment. Dat ontdekte de Groene Amsterdammer in Investico. Het feit dat de tabaksproducent eerst iedereen verslaat probeerde te maken aan sigaretten en nu blijkbaar markt ziet in wiet is volgens de ChristenUnie en het CDA geen goed nieuws. Het Nederlandse elftal is in Kansas City aangekomen, de thuisstad van Oranje tijdens het WK voetbal de komende weken. Vandaag wekt Oranje een open training af. Nederlanders die in de buurt van Kansas wonen kunnen daar komen kijken. In Belfast was het gisteravond erg onrustig na een steekincident. Op beeld is te zien hoe de verdachte bovenop een bebloede man zit en hem tegen de grond houdt. Hij maakt een snijdende beweging, mogelijk in een poging het slachtoffer te onthoofden. Een bus is in brand gestoken en honderden demonstranten zijn de straat op gegaan om wegen te blokkeren. Volgens de autoriteiten is de dader een Soedanese vluchteling met een verblijfsvergunning. En in 6 jaar tijd zijn Europese campings bijna een kwart duurder geworden. Kroatië is net als vorig jaar het duurste kampeerland van Europa en ook in Slowakije zijn kampeerders veel meer geld kwijt dan vorig jaar. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van campingspecialist Actie. Slechts in één land daalden de prijzen en dat is Turkije. Daar werden campings de afgelopen jaren 4,5% goedkoper. En daarmee is Turkije het goedkoopste Europese kampeerland. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk. En het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is niet druk verlopen. Er staan maar een paar wat langere files. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen knooppunt Kerensheide en Maastricht-Noord 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd, alleen de vluchtstrook is open. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Woerden en knooppunt Oude Rijn. Over 9 kilometer met 10 minuten oponthoud. En op de A27 vanuit Almere tussen Almere Hout en Eemnes 7 kilometer stilstaand verkeer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De weg is inmiddels wel weer vrij. Ten slotte is er nog een ongeluk gebeurd op de A20 vanuit Hoek van Holland. Tussen Vlaardingen-West en Schiedam nu 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. Er is daar maar 1 rijstrook vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: timeless classics and golden memories on Golden Oldies Radio.
1: The best oldies station.
2: Golden Oldies Radio.
3: It's 14 degrees.
4: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1979. Juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint de Ronde van Frankrijk. Oktober. 23 mensen komen om in Nice toen de kust van Nice geraakt werd door een tsunami. Op Sicilië barst de vulkaan Etna uit.
5: De vulkaan de Etna, waarvan de top een groot deel van het jaar onder de sneeuw ligt, heeft op Sicilië opnieuw voor grote schrik gezorgd. Bij de krachtigste uitbarsting sinds 20 jaar is gloeiende lava uit een drietal kraters naar beneden gestroomd in de richting van Fornazzo. Een dorp dat ook bij vorige uitbarstingen al bedreigd werd.
4: November. Militante Iraniërs gijzelen 56 Amerikaanse personeelsleden en aanwezigen in de Amerikaanse ambassade te Teheran. De bezetting en gijzeling zouden 444 dagen duren. December. NAVO besluit voor de plaatsing van middellange afstands atoomwapens. En een Egmond spoelt een potvis aan. Rusland valt Afghanistan in. En hoe zat het met de muziek in 1979? De albumtop 3 zag er als volgt uit. Earth in a Fire met I Am op nummer 3. Voulez-vous van ABBA op 2. En Breakfast in America van Supertramp op nummer 1.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Nederlanders moeten langer wachten op nieuwe medicijnen dan andere Europeanen. Dat blijkt uit een onderzoek van de vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Het komt doordat Nederland extra controles doet nadat andere landen in Europa een medicijn al hebben goedgekeurd. Er wordt dan niet gekeken of het middel werkt, maar of het genoeg toevoegt en niet te duur is. Tabaksproducent Philip Morris blijkt indirect miljoenen te hebben geïnvesteerd in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het wietexperiment. Dat ontdekte de Groene Amsterdammer in Investigo. Het feit dat de tabaksproducent eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en nu blijkbaar markt ziet in wiet is volgens de ChristenUnie en het CDA geen goed nieuws. Het doel van het wiet-experiment is om cannabis legaal te verbouwen en te onderzoeken of de georganiseerde misdaad buiten de deur gehouden kan worden. In 6 jaar tijd zijn Europese campings bijna een kwart duurder geworden. Kroatië is net als vorig jaar het duurste kampeerland van Europa. En ook in Slowakije zijn kampeerders veel meer geld kwijt dan vorig jaar. Dat laten de nieuwste cijfers van campingspecialist Actie zien. Slechts in 1 land daalden de prijzen. Dat was Turkije. Daar werden campings de afgelopen jaren 4,5% goedkoper. En de Belgische loterijspeler heeft de recordjackpot van bijna 175 miljoen euro gewonnen met EuroMillions. Dat deed hij door de juiste cijfers te raden. Nooit eerder won iemand in België zo'n groot bedrag in een loterij. EuroMillions wordt in 12 Europese landen gespeeld, waaronder dus ook in België. Maar in Nederland kun je niet aan zo'n dergelijk spel meedoen. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk. En het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam rijdt het verkeer nog langzaam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Hoflied 9 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1986. April. Een van de vier reactoren van de kerncentrale van het Oekraïense Tsjernobyl ontploft. Meer dan 4000 mensen komen om het leven bij de reddingsoperatie. En waarschijnlijk miljoenen anderen komen om of dragen de gevolgen van de vrijgekomen straling. De gevolgen voor Nederland en België zijn gering. Het RIVM werd gevraagd om de stralingsmetingen uit te breiden. Alleen het verbouwen van rode kool is in Nederland gedurende een zekere periode verboden als gevolg van stralingsgevaar. Mei. België wint het 31ste Eurovisie Songfestival in Bergen, Noorwegen. Sandra Kim behaalt met J'aime la vie 176 punten. Het RIOD publiceert een tot nog toe niet gepubliceerd deel van het dagboek van Anne Frank. Juni. Argentinië wint in Mexico onder aanvoering van Diego Maradona de wereldtitel door West-Duitsland in de finale van het WK voetbal met 3-2 te verslaan. September. Cliff Burton, bassist van de Amerikaanse metalband Metallica, sterft na een ongeluk tijdens een tournee in Europa. Hun tourbus raakt van de weg, hij wordt uit het raam geslingerd en krijgt...

When we say get up, what do we mean?

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De GasUnie maakt zich zorgen, want de Nederlandse gasopslagen lopen veel te langzaam vol voor de komende winter. Op dit moment zit er nog geen 20% in, terwijl dat vorig jaar rond deze tijd al ruim de helft was. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten die de gasprijs flink opdrijft. Bedrijven vinden het gas nu te duur om in te kopen voor de voorraad. De GasUnie wil dat de opslagen in oktober voor 80% vol zitten, maar dat gaan we op deze manier niet redden, zegt de GasUnie. Een piloot van Air Canada heeft 17 jaar lang de wereld overgevlogen in grote Boeings zonder dat hij daar de juiste papieren voor had. De 59-jarige Jeffrey Wall maakte ruim 900 vluchten en verdiende daarmee miljoenen, dat melden Canadese media. Air Canada laat in een verklaring aan de Canadese omroep weten dat de passagiers nooit gevaar hebben gelopen. De politie denkt daar anders over. Ze hebben Wall begin juni opgepakt vanwege een groot fraudeonderzoek. Nederlanders moeten langer wachten op nieuwe medicijnen dan andere Europeanen. Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Dat komt doordat Nederland extra controles doet nadat andere landen in Europa een medicijn al hebben goedgekeurd. Er wordt dan niet gekeken of het middel werkt, maar of het wel genoeg toevoegt en niet te duur is. En een Belgische loterijspeler heeft een recordjackpot van bijna 175 miljoen euro gewonnen met EuroMillions. Dat deed hij door de juiste cijfers te raden. Nooit eerder won iemand in België zo'n groot bedrag in een loterij. EuroMillions wordt in 12 Europese landen gespeeld, waaronder in België. In Nederland kun je niet aan dit spel meedoen. Het weer nog, de zomer doet even niet mee. Het is wisselend bewolkt met in het midden en later in het oosten enkele buien. Er is kans op onweer, hagel en windstoten. De meeste zon zien we langs de kust, daar is het ook droog en de middagtemperatuur komt niet hoger uit dan zo'n 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat file tussen Nieuwerbrug en Woerden 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. En op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer file. En daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1975. In maart wordt een gijzelingspoging op koningin Juliana verijdeld. En minister Jan Pronk wordt na een autobotsing nabij Nunspeet aangehouden in verband met het rijden onder invloed. Tietjin wint in Stockholm het Eurovisie Songfestival met Dingedong. Tot op heden is het daarna nooit meer een Nederlandse winnaar geweest. En in Amsterdam komt het tot massale vechtpartijen bij de ontruiming van de Nieuwmarkt. Buurtbewoners en actievoerders verzetten zich met geweld tegen de aanleg van een metrolijn. April. In Rotterdam wordt Bastiaan Hartman tijdens zijn werk als taxichauffeur vermoord. Het leidt tot veel commotie in de taxiwereld. Start van de burgeroorlog in Libanon die tot 1990 heeft geduurd. En het hotelschip Prinses Irene brandt af in Keulen. Het schip met patiënten van de Zonnebloem aan boord vergaat en 22 mensen komen om. Ook in april de allerlaatste aflevering van de populaire televisieserie Swiebertje wordt uitgezonden. Prinses Christina verlooft zich met Jorge Guillermo.
2: Daar, in de stukzaal van het paleis, kwamen ze oog in oog te staan met de twee verstekelingen. De nu 28-jarige prinses Christina en een jonge man die, zoals even later zou blijken, sedert kort de verloofde is van de prinses.
3: Het is voor mijn man en mij met grote vreugde dat we vandaag de verloving van onze dochter Christina aankondigen met de heer George Guillermo. We hebben heel veel vertrouwen dat het een heel gelukkig huwelijk zal worden.
1: En hoe zat het met de muziek in 1975? De album Top 3 zag er als volgt uit. Op nummer 3 Nana's Book of Songs van Nana Mouskouri. Nummer 2 Het gebeurde in het Westen van Ennio Morricone. En nummer 1 Vroeger of Later van Robert Long.
4: Home of greatest legends. Golden Oldies Radio.

0: compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: Step back into the best times with Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De GasUnie maakt zich zorgen, want de Nederlandse gasopslagen lopen veel te langzaam vol voor de komende winter. Op dit moment zit er nog geen 20% in, terwijl dat vorig jaar rond deze tijd al ruim de helft was. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten die de gasprijs flink opdrijft. Bedrijven vinden het gas nu te duur om in te kopen voor de voorraad. De GasUnie wil dat de opslagen in oktober voor 80% vol zitten, maar dat gaan we op deze manier niet redden, zegt de GasUnie. Een piloot van Air Canada heeft 17 jaar lang de wereld overgevlogen in grote Boeings zonder dat hij daar de juiste papieren voor had. De 59-jarige Jeffrey Wall maakte ruim 900 vluchten en verdiende daarmee miljoenen, dat meldde Canadese media. Air Canada laat in een verklaring aan de Canadese omroep weten dat de passagiers nooit gevaar hebben gelopen. De politie denkt daar anders over. Ze hebben Wall begin juni opgepakt vanwege een groot fraudeonderzoek. Nederlanders moeten langer wachten op nieuwe medicijnen dan andere Europeanen. Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Dat komt doordat Nederland extra controles doet nadat andere landen in Europa een medicijn al hebben goedgekeurd. Er wordt dan niet gekeken of het middel werkt, maar of het wel genoeg toevoegt en niet te duur is. En een Belgische loterijspeler heeft een recordjackpot van bijna 175 miljoen euro gewonnen met EuroMillions. Dat deed hij door de juiste cijfers te raden. Nooit eerder won iemand in België zo'n groot bedrag in een loterij. EuroMillions wordt in 12 Europese landen gespeeld, waaronder in België. In Nederland kun je niet aan dit spel meedoen. Het weer nog, de zomer doet even niet mee. Het is wisselend bewolkt met in het midden en later in het oosten enkele buien. Er is kans op onweer, hagel en windstoten. De meeste zon zien we langs de kust. Daar is het ook droog en de middagtemperatuur komt niet hoger uit dan zo'n 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan files op de A7 Groningen richting Heerenveen tussen Marem en Drachten 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. A16 van Rotterdam naar Breda tussen Ridderkerk en knooppunt Klaverpolder 9 kilometer met 20 minuten vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. A27 van Utrecht naar Gorkum. Bij Hagestein 4 kilometer met ruim 10 minuten vertraging door een auto met pech. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen de Alfred Hoenderlo en knooppunt Waterberg 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play. Hey.

0: travel back in time for the best music. Golden Oldies Radio.
1: The best music. Golden Oldies Radio.
2: It's 16 degrees.
3: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1980. De cent wordt in Nederland officieel afgeschaft, maar deze blijft tot 1983 in omloop. In zijn jaarlijkse toespraak State of the Union zegt de Amerikaanse president Carter dat de Verenigde Staten grote belangen hebben in het gebied van de Persische Golf en dat het land in geval van nood de olievoorziening van het Westen met de wapens zal verdedigen. Op 13 februari 1980 stuurt hij 4 oorlogsbodems en 1800 mariniers naar de Golf. Koningin Juliana kondigt aan dat ze op 30 april van dit jaar afstand zal doen van de troon ten gunste van de dochter Beatrix, die deze dag haar 42e verjaardag viert. Februari. Staatsgreep in Suriname, gepleegd door een groep lage officieren onder leiding van sergeant en sportinstructeur Desi Boutersen. Het is de sergeantencoup. 8 mensen komen om het leven. Een nationale militaire raad wordt voorlopig het belangrijkste bestuursorgaan. Maart. In Amsterdam breken grote rellen uit als de politie krakers wil verwijderen uit een pand aan de Vondelstraat. In opdracht van de burgemeester van de gemeente Amsterdam wordt de straat heroverd op de kraakbeweging. Tanks van de landmacht ruimen de barricades op. De met 26.000 ton huisbrandolie geladen tanker Tanio breekt in tweeën in het kanaal, met als gevolg de kust van Bretagne over een lengte van 70 kilometer met olie wordt vervuild. Vlieger Erik Kopman stort neer met zijn F-16 in het IJsselmeer, nabij Stavoren, en komt erbij om het leven. En in april begint de NOS met de officiële uitzending van Teletext. April. In Lekkerkerk wordt officieel bekendgemaakt dat de nieuwbouwwijk Lekkerkerk West op een stortplaats van chemisch afval is gebouwd. De 270 hier woonachtige gezinnen worden geëvacueerd en tijdelijk elders gehuisvest, waarna de grond onder de huizen wordt afgegraven en gesaneerd. In Iran zegt Ayatollah Khomeini dat de 70 gijzelaars in de Amerikaanse ambassade in Teheran, die daar al sinds 4 november 1979 zitten, niet eerder zullen vrijkomen dan wanneer het Iraanse parlement dat beslist. Op 25 april 1980 mislukt een poging van een Amerikaanse legereenheid om de gijzelaars met een verrassingsaanval te bevrijden. 8 commando's komen om het leven als 2 van hun vliegtuigen op elkaar botsen.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De GasUnie maakt zich zorgen, want de Nederlandse gasopslagen lopen veel te langzaam vol voor de komende winter. Op dit moment zit er nog geen 20% in, terwijl dat vorig jaar rond deze tijd al ruim de helft was. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten die de gasprijs flink opdrijft. Bedrijven vinden het gas nu te duur om in te kopen voor de voorraad. De GasUnie wil dat de opslagen in oktober voor 80% vol zitten, maar dat gaan we op deze manier niet redden, zegt de GasUnie. Een piloot van Air Canada heeft 17 jaar lang de wereld overgevlogen in grote Boeings zonder dat hij daar de juiste papieren voor had. De 59-jarige Jeffrey Wall maakte ruim 900 vluchten en verdiende daarmee miljoenen, dat meldde Canadese media. Air Canada laat in een verklaring aan de Canadese omroep weten dat de passagiers nooit gevaar hebben gelopen. De politie denkt daar anders over. Ze hebben Wall begin juni opgepakt vanwege een groot fraudeonderzoek. Nederlanders moeten langer wachten op nieuwe medicijnen dan andere Europeanen. Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Dat komt doordat Nederland extra controles doet nadat andere landen in Europa een medicijn al hebben goedgekeurd. Er wordt dan niet gekeken of het middel werkt, maar of het wel genoeg toevoegt en niet te duur is. En een Belgische loterijspeler heeft een recordjackpot van bijna 175 miljoen euro gewonnen met EuroMillions. Dat deed hij door de juiste cijfers te raden. Nooit eerder won iemand in België zo'n groot bedrag in een loterij. EuroMillions wordt in 12 Europese landen gespeeld, waaronder in België. In Nederland kun je niet aan dit spel meedoen. Het weer nog, de zomer doet even niet mee. Het is wisselend bewolkt met in het midden en later in het oosten enkele buien. Er is kans op onweer, hagel en windstoten. De meeste zon zien we langs de kust, daar is het ook droog en de middagtemperatuur komt niet hoger uit dan zo'n 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn meerdere files die opvallen. Allereerst de A7 Groningen-Heerenveen. Tussen Marum en Drachten 10 minuten door opruimwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Dan de A12, de Duitse grenscontrole. Vanaf Zevenaar een kwartier vertraging. En tot slot de A59 richting Den Bosch. Bij knooppunt Hooipolder is de weg helemaal dicht. En dat komt door een ongeluk. Onbekend hoe lang het daar gaat duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits, Golden Oldies.

0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1992. We zitten in mei 92. PSV wordt landskampioen voetbal in Nederland. En Ajax wint de UEFA Cup door over twee finale wedstrijden het Italiaanse Torino FC te verslaan. Juni. Rusland en de Verenigde Staten tekenen een akkoord over de vermindering van een aantal wapens, het zogenaamde START-2-verdrag. En het in allerijl opgetrommelde Denemarken, vervanger van het geboycotte Joegoslavië, wint in Stockholm het EK voetbal door Duitsland in de finale met 2-0 te verslaan. Juli. Václav Havel neemt ontslag als president van Tsjechoslowakije. De Olympische Zomerspelen 1992 openen in Barcelona. En Miguel Indurain wint de 79e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de tweede eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner. Oktober. Een vliegtuig van de Israëlische maatschappij El Al stort neer in de Amsterdamse wijk Bijlmermeer en boort zich in twee flats. De Bijlmerramp kost 43 mensen het leven. November. Bill Clinton verslaat George Bush in de presidentsverkiezingen in de VS. En een treinongeluk bij Hoofddorp kost 5 mensen het leven. 33 mensen raken gewond. December. De Griekse olietanker Aegean Sea loopt onderweg naar La Coruña in Spanje tijdens een storm aan de grond en verliest veel van de 80.000 ton olie aan boord. En op het vliegveld van Faro in Portugal stort een DC-10 van Martinair neer. 56 mensen komen om.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De GasUnie maakt zich zorgen, want de Nederlandse gasopslagen lopen veel te langzaam vol voor de komende winter. Op dit moment zit er nog geen 20% in, terwijl dat vorig jaar rond deze tijd al ruim de helft was. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten die de gasprijs flink opdrijft. Bedrijven vinden het gas nu te duur om in te kopen voor de voorraad. De GasUnie wil dat de opslagen in oktober voor 80% vol zitten, maar dat gaan we op deze manier niet redden, zegt de GasUnie. Een piloot van Air Canada heeft 17 jaar lang de wereld overgevlogen in grote Boeings zonder dat hij daar de juiste papieren voor had. De 59-jarige Jeffrey Wall maakte ruim 900 vluchten en verdiende daarmee miljoenen, dat meldde Canadese media. Air Canada laat in een verklaring aan de Canadese omroep weten dat de passagiers nooit gevaar hebben gelopen. De politie denkt er anders over. Ze hebben Wall begin juni opgepakt vanwege een groot fraudeonderzoek. Nederlanders moeten langer wachten op nieuwe medicijnen dan andere Europeanen. Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Dat komt doordat Nederland extra controles doet nadat andere landen in Europa een medicijn al hebben goedgekeurd. Er wordt dan niet gekeken of het middel werkt, maar of het wel genoeg toevoegt en niet te duur is. En een Belgische loterijspeler heeft een recordjackpot van bijna 175 miljoen euro gewonnen met EuroMillions. Dat deed hij door de juiste cijfers te raden. Nooit eerder won iemand in België zo'n groot bedrag in een loterij. EuroMillions wordt in 12 Europese landen gespeeld, waaronder in België. In Nederland kun je niet aan dit spel meedoen. Het weer nog, de zomer doet even niet mee. Het is wisselend bewolkt met in het midden en later in het oosten enkele buien. Er is kans op onweer, hagel en windstoten. De meeste zon zien we langs de kust. Daar is het ook droog en de middagtemperatuur komt niet hoger uit dan zo'n 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1973, oktober. Het Israëlische leger herovert de Golanhoogte. En Israëlische strijdkrachten steken het Suezkanaal over en omsingelen het Egyptische derde leger. Op 17 oktober is het begin van de oliecrisis. De Arabische landen boycotten onder andere Nederland omdat dit land Israël steunt. En op 24 oktober bereikt er een staakt het vuren tussen Israël en Egypte. November. In Nederland vindt de eerste autoloze zondag plaats, veroorzaakt door de oliecrisis. De snelwegen zijn uitgestorven en worden enkel nog gebruikt door fietsers en rolschaatsers. En op 17 december vindt de bloedigste kaping tot dan toe plaats door Palestijnen, waarbij 32 doden vallen. De kaping duurt 16 uur. En op 31 december komt Wim Kan voor het eerst met zijn oudejaarsconferentie op televisie. Met 8,8 scoort hij de hoogste waardering aller tijden. Van de desbetreffende LP gaan er zo'n 300.000 over de toonbank. In 1973 vindt er in Den Haag een demonstratie plaats voor Radio Veronica.
2: Ik verklaar hierbij de openbare hoorzittingen over de wetsontwerpen 11.373 en 11.374 voor geopend.
3: Ik zal het heel kort houden, mevrouw de voorzitter. Achterleden van de commissie. Ik dacht dat het succes van de formule is dat de horizontale programmering in Nederland is ingevoerd. Dat wil zeggen dat je dezelfde DJ op hetzelfde uur elke dag weer terugkrijgt. En daardoor ontstaat een herkenning met het station en een herkenning met de DJ. Luisteraars die voelen zich verwant aan de DJ en uiteraard ook aan het station.
1: Je hoorde Rob Oud.
4: Relive the magic here on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De GasUnie maakt zich zorgen, want de Nederlandse gasopslagen lopen veel te langzaam vol voor de komende winter. Op dit moment zit er nog geen 20% in, terwijl dat vorig jaar rond deze tijd al ruim de helft was. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten die de gasprijs flink opdrijft. Bedrijven vinden het gas nu te duur om in te kopen voor de voorraad. De GasUnie wil dat de opslagen in oktober voor 80% vol zitten, maar dat gaan we op deze manier niet redden, zegt de GasUnie. Een piloot van Air Canada heeft 17 jaar lang de wereld overgevlogen in grote Boeings zonder dat hij daar de juiste papieren voor had. De 59-jarige Jeffrey Wall maakte ruim 900 vluchten en verdiende daarmee miljoenen, dat meldde Canadese media. Air Canada laat in een verklaring aan de Canadese omroep weten dat de passagiers nooit gevaar hebben gelopen. De politie denkt er anders over. Ze hebben Wall begin juni opgepakt vanwege een groot fraudeonderzoek. Nederlanders moeten langer wachten op nieuwe medicijnen dan andere Europeanen. Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Dat komt doordat Nederland extra controles doet nadat andere landen in Europa een medicijn al hebben goedgekeurd. Er wordt dan niet gekeken of het middel werkt, maar of het wel genoeg toevoegt en niet te duur is. En een Belgische loterijspeler heeft een recordjackpot van bijna 175 miljoen euro gewonnen met EuroMillions. Dat deed hij door de juiste cijfers te raden. Nooit eerder won iemand in België zo'n groot bedrag in een loterij. EuroMillions wordt in 12 Europese landen gespeeld, waaronder in België. In Nederland kun je niet aan dit spel meedoen. Het weer nog, de zomer doet even niet mee. Het is wisselend bewolkt met in het midden en later in het oosten enkele buien. Er is kans op onweer, hagel en windstoten. De meeste zon zien we langs de kust, daar is het ook droog en de middagtemperatuur komt niet hoger uit dan zo'n 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memory

0: just the legendary hits on Golden Oldies Radio.
1: It's 17 degrees.
2: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1993. Juni. De Amerikaanse president Bill Clinton beveelt een raketaanval op het Iraakse hoofdkwartier van de inlichtingendienst in het district Al-Mansour in Bagdad als vergelding voor de moordpoging op voormalig Amerikaans president George Bush tijdens diens bezoek aan Kuwait in april. Juli. John Demjanjuk, de vermeende beul van Treblinka, wordt vrijgesproken door het Israëlische Hoge Rechtshof. En koning Boudewijn van België overlijdt aan een hartstilstand in zijn buitenverblijf in Motril, in Spanje. Oktober. RTL 5 begint met uitzendingen. RTL 5 is de tweede zender van de RTL-groep die zich op Nederland richt. Nadat minister Mai Weggen een carpoolstrook langs de A1 in gebruik heeft gesteld, laat een van haar voorgangers, Tjerk Westerterp, zich als automobilist zonder passagiers bekeuren om een proefproces uit te lokken. December. ID Software brengt het 3D-videospel Doom uit.
0: The timeless classics, right here on Golden Oldies Radio.

0: met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: Your home for unforgettable classic favorites on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De GasUnie maakt zich zorgen, want de Nederlandse gasopslagen lopen veel te langzaam vol voor de komende winter. Op dit moment zit er nog geen 20% in, terwijl dat vorig jaar rond deze tijd al ruim de helft was. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten die de gasprijs flink opdrijft. Bedrijven vinden het gas nu te duur om in te kopen voor de voorraad. De GasUnie wil dat de opslagen in oktober voor 80% vol zitten, maar dat gaan we op deze manier niet redden, zegt de GasUnie. Een piloot van Air Canada heeft 17 jaar lang de wereld overgevlogen in grote Boeings zonder dat hij daar de juiste papieren voor had. De 59-jarige Jeffrey Wall maakte ruim 900 vluchten en verdiende daarmee miljoenen, dat meldde Canadese media. Air Canada laat in een verklaring aan de Canadese omroep weten dat de passagiers nooit gevaar hebben gelopen. De politie denkt daar anders over. Ze hebben Wall begin juni opgepakt vanwege een groot fraudeonderzoek. Nederlanders moeten langer wachten op nieuwe medicijnen dan andere Europeanen. Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Dat komt doordat Nederland extra controles doet nadat andere landen in Europa een medicijn al hebben goedgekeurd. Er wordt dan niet gekeken of het middel werkt, maar of het wel genoeg toevoegt en niet te duur is. En een Belgische loterijspeler heeft een recordjackpot van bijna 175 miljoen euro gewonnen met EuroMillions. Dat deed hij door de juiste cijfers te raden. Nooit eerder won iemand in België zo'n groot bedrag in een loterij. EuroMillions wordt in 12 Europese landen gespeeld, waaronder in België. In Nederland kun je niet aan dit spel meedoen. Het weer nog, de zomer doet even niet mee. Het is wisselend bewolkt met in het midden en later in het oosten enkele buien. Er is kans op onweer, hagel en windstoten. De meeste zon zien we langs de kust, daar is het ook droog en de middagtemperatuur komt niet hoger uit dan zo'n 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Radio.
1: It's 17 degrees.
2: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1983. Grote hongersnood in Ethiopië ten gevolge van langdurige droogte. Tussen de 2 en 4 miljoen mensen komen om. Wereldwijd worden hulpacties op touw gezet. Januari. De ARPA, legeronderdeel van Amerika, verandert haar netwerkprotocol van NCP naar TCP/IP en maakt daarmee het begin van het internet zoals wij het nu kennen. Het internetprotocol IP is een afspraak over de wijze waarop computernetwerken met elkaar communiceren. Klaus Barbie, een nazi-kopstuk, wordt gearresteerd in Bolivia en uitgeleverd aan Frankrijk. In januari worden in Nederland de eerste 3 patiënten geregistreerd met AIDS. Maart. In maart vond de introductie plaats van de CD op de Nederlandse markt. Mei. In Nederland is er een zware voorjaarsstorm die 10 mensen het leven kost. Op 15 maart, de eerste Nederlandse reageerbuisbaby, Stefanie, wordt geboren in het Rotterdamse Dijkzichtziekenhuis. 18 juli. Omstreeks 4:30 middags explodeert in een leslokaal van de legerplaats bij Oldebroek, onderdeel van het artillerie schietkamp Het Harde, gemeente Elburg, een AP-23-mijn. Het ongeval vindt plaats tijdens een les mijnen en valstrikken. 6 militairen, onder wie de instructeur, worden gedood en 10 militairen raken gewond, van wie 2 zeer ernstig. Op 19 juli 1983 overleed 1 van de 2 ernstig gewonde militairen. De Franse wielrenner Laurent Fignon wint zijn eerste ronde van Frankrijk. In augustus komt Radio Caroline vanaf een nieuw zendschip in de lucht. September. Een Koreaans personenvliegtuig wordt boven het Russische grondgebied neergeschoten. Alle 269 passagiers en bemanningsleden komen om het leven. 17 september. De bende van Nijvel overvalt de Kolruitwinkel in Nijvel. Resultaat zijn 3 doden.

voor één, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De GasUnie maakt zich zorgen, want de Nederlandse gasopslagen lopen veel te langzaam vol voor de komende winter. Op dit moment zit er nog geen 20% in, terwijl dat vorig jaar rond deze tijd al ruim de helft was. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten die de gasprijs flink opdrijft. Bedrijven vinden het gas nu te duur om in te kopen voor de voorraad. De GasUnie wil dat de opslagen in oktober voor 80% vol zitten, maar dat gaan we op deze manier niet redden, zegt de GasUnie. Een piloot van Air Canada heeft 17 jaar lang de wereld overgevlogen in grote Boeings zonder dat hij daar de juiste papieren voor had. De 59-jarige Jeffrey Wall maakte ruim 900 vluchten en verdiende daarmee miljoenen, dat meldde Canadese media. Air Canada laat in een verklaring aan de Canadese omroep weten dat de passagiers nooit gevaar hebben gelopen. De politie denkt er anders over. Ze hebben Wall begin juni opgepakt vanwege een groot fraudeonderzoek. Nederlanders moeten langer wachten op nieuwe medicijnen dan andere Europeanen. Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Dat komt doordat Nederland extra controles doet nadat andere landen in Europa een medicijn al hebben goedgekeurd. Er wordt dan niet gekeken of het middel werkt, maar of het wel genoeg toevoegt en niet te duur is. En een Belgische loterijspeler heeft een recordjackpot van bijna 175 miljoen euro gewonnen met EuroMillions. Dat deed hij door de juiste cijfers te raden. Nooit eerder won iemand in België zo'n groot bedrag in een loterij. EuroMillions wordt in 12 Europese landen gespeeld, waaronder in België. In Nederland kun je niet aan dit spel meedoen. Het weer nog, de zomer doet even niet mee. Het is wisselend bewolkt met in het midden en later in het oosten enkele buien. Er is kans op onweer, hagel en windstoten. De meeste zon zien we langs de kust. Daar is het ook droog en de middagtemperatuur komt niet hoger uit dan zo'n 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1982. Voetbalclub Ajax wordt voor de 20ste keer kampioen van Nederland. Juni. Bokser Rudy Koopmans verdedigt in Italië met succes zijn Europese titel in het halfzwaargewicht tegen zijn Italiaanse uitdager Cristiano Cavina. De invasie van Libanon begint als Israëlische troepen Libanon binnentrekken. Juli. Italië wint het WK voetbal door West-Duitsland in de finale met 3-1 te verslaan. En Benarinol wint voor de vierde keer de ronde van Frankrijk. September. Falangistische strijders trekken in West-Beirut de Palestijnse vluchtelingenkampen Sabra en Shatila binnen. Het Israëlische leger kijkt toe, terwijl in 36 uur 3000 Palestijnen worden afgeslacht. En op 19 september is de geboorte van de smiley een feit. Deze lachende sticker kwam je echt overal tegen. November. Ruud Lubbers wordt minister-president van Nederland. 1982 nog steeds, november. In het uitverkochte sportpaleis Ahoy in Rotterdam verdedigt bokser Rudy Koopmans met succes zijn Europese titel in het halfzwaargewicht tegen landgenoot Alex Blanchard, die verliest op technisch knock-out. En Toos van der Valk, de echtgenote van Gerrit van der Valk, wordt ontvoerd door twee Italianen. Decembermoorden. 15 leden van de Surinaamse bevolking worden op bevel van Desi Boutersen doodgeschoten. 17 december. Na betaling van 13 miljoen gulden losgeld wordt Toos van der Valk in Eindhoven vrijgelaten. En hoe zat het met de muziek in 1982? De albumtop 3 zag er als volgt uit. Toto met 4 op 3. Gewoon André Hazes op 2. En Doris Day en de andere stukken van Doe Maar op 1. Bekende films uit 1982. Gandhi. 48 Hours. Blade Runner. E.T. Grease 2, Tootsie en Poltergeist.

Compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De GasUnie maakt zich zorgen, want de Nederlandse gasopslagen lopen veel te langzaam vol voor de komende winter. Op dit moment zit er nog geen 20% in, terwijl dat vorig jaar rond deze tijd al ruim de helft was. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten die de gasprijs flink opdrijft. Bedrijven vinden het gas nu te duur om in te kopen voor de voorraad. De GasUnie wil dat de opslagen in oktober voor 80% vol zitten, maar dat gaan we op deze manier niet redden, zegt de GasUnie. Een piloot van Air Canada heeft 17 jaar lang de wereld overgevlogen in grote Boeings zonder dat hij daar de juiste papieren voor had. De 59-jarige Jeffrey Wall maakte ruim 900 vluchten en verdiende daarmee miljoenen, dat meldde Canadese media. Air Canada laat in een verklaring aan de Canadese omroep weten dat de passagiers nooit gevaar hebben gelopen. De politie denkt er anders over. Ze hebben Wall begin juni opgepakt vanwege een groot fraudeonderzoek. Nederlanders moeten langer wachten op nieuwe medicijnen dan andere Europeanen. Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Dat komt doordat Nederland extra controles doet nadat andere landen in Europa een medicijn al hebben goedgekeurd. Er wordt dan niet gekeken of het middel werkt, maar of het wel genoeg toevoegt en niet te duur is. En een Belgische loterijspeler heeft een recordjackpot van bijna 175 miljoen euro gewonnen met EuroMillions. Dat deed hij door de juiste cijfers te raden. Nooit eerder won iemand in België zo'n groot bedrag in een loterij. EuroMillions wordt in 12 Europese landen gespeeld, waaronder in België. In Nederland kun je niet aan dit spel meedoen. Het weer nog, de zomer doet even niet mee. Het is wisselend bewolkt met in het midden en later in het oosten enkele buien. Er is kans op onweer, hagel en windstoten. De meeste zon zien we langs de kust. Daar is het ook droog en de middagtemperatuur komt niet hoger uit dan zo'n 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1991. We zitten in maart. De vier voormalige geallieerde bezettingsmachten in Duitsland, Amerika, Engeland, Frankrijk en de Sovjet-Unie doen officieel afstand van hun laatste rechten na de hereniging van de twee Duitslanden in november 1990. April. Een wapenstilstand wordt overeengekomen tussen Irak en de geallieerden. Tientallen door Irak in brand gestoken olieboorinstallaties moeten worden gedicht. In Zwickau, Oost-Duitsland, loopt de allerlaatste trabant van de lopende band. Van deze tweetaktauto zijn er in de vroegere DDR meer dan 3 miljoen gemaakt. Deze laatste gaat rechtstreeks het museum in. En Miguel Indurain wint de 78e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de eerste eindoverwinning van de Spaanse wielrenner. Augustus. Algemene amnestie voor Zuid-Afrikanen die zich verzetten tegen de apartheid. Circa 40.000 mensen worden vrijgelaten. Augustus is ook de maand van de ineenstorting van de Sovjet-Unie. Tijdens zijn vakantie in de Krim wordt Sovjet-president Mikhail Gorbachev afgezet en onder huisarrest geplaatst. Estland roept onafhankelijkheid uit. Letland verklaart zich onafhankelijk en de leiders van de staatsgreep in de Sovjet-Unie geven een poging op. Nog voor Mikhail Gorbachev naar Moskou is teruggekeerd, werpt Boris Yeltsin, president van Rusland, zich op als de nieuwe sterke man. 6 september. De Sovjet-Unie erkent de onafhankelijkheid van Estland, Letland en Litouwen. En Ruslands tweede grootste stad, sinds 1924 gekend als Leningrad, krijgt haar oorspronkelijke naam Sint-Petersburg terug. 28 september. Miles Davis overlijdt aan een hartaanval. 12 november. In de vroege ochtend wordt het woonhuis van staatssecretaris Aad Costo verwoest door een bom van de RARA. Queen-zanger Freddie Mercury overlijdt in Londen aan de gevolgen van AIDS. De zanger maakte een dag eerder wereldkundig de ziekte te hebben. Freddie werd slechts 45 jaar. Bekende films uit 1991. Beauty and the Beast, Terminator 2, Judgment Day en The Silence of the Lambs.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De GasUnie maakt zich zorgen, want de Nederlandse gasopslagen lopen veel te langzaam vol voor de komende winter. Op dit moment zit er nog geen 20% in, terwijl dat vorig jaar rond deze tijd al ruim de helft was. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten die de gasprijs flink opdrijft. Bedrijven vinden het gas nu te duur om in te kopen voor de voorraad. De GasUnie wil dat de opslagen in oktober voor 80% vol zitten, maar dat gaan we op deze manier niet redden, zegt de GasUnie. Een piloot van Air Canada heeft 17 jaar lang de wereld overgevlogen in grote Boeings zonder dat hij daar de juiste papieren voor had. De 59-jarige Jeffrey Wall maakte ruim 900 vluchten en verdiende daarmee miljoenen, dat meldde Canadese media. Air Canada laat in een verklaring aan de Canadese omroep weten dat de passagiers nooit gevaar hebben gelopen. De politie denkt daar anders over. Ze hebben Wall begin juni opgepakt vanwege een groot fraudeonderzoek. Nederlanders moeten langer wachten op nieuwe medicijnen dan andere Europeanen. Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Dat komt doordat Nederland extra controles doet nadat andere landen in Europa een medicijn al hebben goedgekeurd. Er wordt dan niet gekeken of het middel werkt, maar of het wel genoeg toevoegt en niet te duur is. En een Belgische loterijspeler heeft een recordjackpot van bijna 175 miljoen euro gewonnen met EuroMillions. Dat deed hij door de juiste cijfers te raden. Nooit eerder won iemand in België zo'n groot bedrag in een loterij. EuroMillions wordt in 12 Europese landen gespeeld, waaronder in België. In Nederland kun je niet aan dit spel meedoen. Het weer nog, de zomer doet even niet mee. Het is wisselend bewolkt met in het midden en later in het oosten enkele buien. Er is kans op onweer, hagel en windstoten. De meeste zon zien we langs de kust. Daar is het ook droog en de middagtemperatuur komt niet hoger uit dan zo'n 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Welkom bij Music Memories van 7 tot 9 op Golden Oldies Radio. Golden Oldies Radio, moet je wel netjes te praten bakker, hè? Want anders kan dat natuurlijk niet. Je hoorde I Get So Excited van Equals uit 1969. Zou je van een vrouw zijn of zo, hè? Dat gaat vaak zo. Ik heb lekkere plaat onderweg van Adam Faith en ook David Edmonds. En die ik nu ga draaien, dat is een hele lekkere. En dat is Eric Burdon and the Animals uit 1969 met Rain on Fire. Was wel een van de beste, hoor, vond ik trouwens. En als je een verzoekje hebt, eventjes een mailtje naar info@goldenoldies.radio. En dan ga ik het draaien. En natuurlijk hebben we ook een Fab Four, hè. Dat is vast de plek hier bij Golden Oldies Radio. Yeah.

Here Comes the Weekend on Golden Oldies Radio uit 1976 van Dave Edmunds en Edmund Girls Talk. En ja, heel veel prachtige, zijn LP's, die heeft ook fantastisch mooi materiaal erop staan. Ik heb deze uit 1965, Adam Faith, en het is It's Alright, en hij gaat als volgt. If you want me.

Voor mij 2001. The Black Rose en Soul Singing. Ach, fantastisch. Blijf het een mooie plaat vinden hoor. En als je een mailtje wilt sturen, even naar info@goldenoldies.radio voor een verzoekje. Dan kan je deze ook bijvoorbeeld horen. Ja, dat is wel leuk. Dat is die eerste Allgemeine Unversicherung. Hoe die Bankübervall. Het is een niet grote hit geweest, maar het is wel verschrikkelijk leuk om te

Golden Oldies Radio luister je naar met Music Memories tot 9 uur. Dat was René met High Time We Went. Ze had ook nog een hit met Sweet Nothings. En we gaan nou iets leuks draaien. Het komt uit 1963. Het is, als je het hoort, denk je van, hé, hoe kan dat? Robbie van Leeuwen, die heeft daar zijn inspiratie vandaan. Van een song Venus, die in Amerika nummer 1 werd. En dit is de originele. De banjo song. Van de Big Three op Golden Oldies Radio.

Ik kwam uit 1967 en de Who waren dat met Pictures of Lee. Een leuk verhaal. Die jongen die gaat naar zijn vader en die vraagt om foto's van dames. Nou, de rest dat hoeft geen betoog verder. Dat kun je wel een beetje nagaan. Ik ga een nummer draaien uit 2014. Dat is A Great Big World and I Want It. En, ja, dat hoor je nergens op de radio. Maar bij Golden Oldies draaien we het wel. Het is alweer 12 jaar geleden. Ja, dat gaat sneller, jongens. En wij.

ik was op zoek naar die plaat, die kon ik nergens meer vinden. Ik had een crash gehad, zoals ik je wel eens verteld heb van de harde schijf. En ik wist niet meer hoe die plaat heette. En iemand anders die kwam op een idee. Wrong Song. En nou, dat is de Pretty Reckless uit 2014 met Heaven Knows. Dit is een hele leuke plaat die ik voor je heb. Daar zal ik even wat bij vertellen, want dat is wel handig. Meg en Katie Kassoon. En dat is Love. We'll keep us together. Ik hoorde het een keer thuis. Toen ging ik naar mijn werk. Wow, ik heb een beetje op moeten knappen, want dat was een beetje slechte kwaliteit. Nou, dat mag geen naam hebben. Ik hoorde dat helemaal niet te vertellen, maar ja, ach. Voor de technici onder ons, hè. Dit is Golden Oldies, radio waar je naar luistert.

0: Ladies and gentlemen, the Fab Four.
1: Fab Four.
0: John, Paul, the Fab Four. George, Four. Ringo.
2: The Fab Four.
3: Fab Four.
4: Fab Four.
5: Ladies, hold it. Hold it. Quiet. Quiet. Quiet. Quiet.
0: Ladies and gentlemen, the Beatles.
6: Vandaag in de Fab Four gaan we iets draaien van het 50th Anniversary Revolver CD Box. Het is take 7 van Dr. Robert. Hij wordt gezongen door John Lennon. En hij is zonder over de

Daphne Blue uit 2023 van Arite. En ja, dit is een plaat die je nooit hoort. Maar ik dacht, ik vond het wel leuk. Ik kwam het toevallig tegen. Dus, en dit is ook heel erg leuk. Luister zelf maar. Dat zijn die Escorts en Dizzy Miss Lizzy. Dat hebben de Beatles waarschijnlijk van hun overgenomen. Ja, die vond ik trouwens wel beter. Maar goed, dit is ook leuk. En je luistert natuurlijk naar Golden Oldies Radio. Nog een aantal platen te gaan. Is alweer voorbij. Althans, eerste uur. Ja, goed, dan is het nog een tweede uur en dan kun je in die tussentijd even een kopje koffie.

aarde, vuur en wind. Oftewel Earth, oh nee, aarde, wind en vuur. Earth, Wind and Fire uit 1979 met Star. Toch maar eventjes Julian Lennon, de zoon. Hij heeft wel een beetje de stem van zijn vader. Oh god, hebben ze ziel. Maar die komt uit 1984. Ik weet nog dat het een hit was. Ik zat toen in Amerika. Het werd ook grijs gedraaid. Dit is nog een van de ene laatste platen op Golden Oldies Radio. En als je eens wil luisteren, luister ook eens naar Jack Jackio en Tony Wintersmaandag zijn Rob van Dijk. En zaterdags met Bram en Liefting. Of van 3 tot 4 met Liefting is los.

0: Stem. Ja, toch wel. Vind ik wel. Goed.
1: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De GasUnie maakt zich zorgen, want de Nederlandse gasopslagen lopen veel te langzaam vol voor de komende winter. Op dit moment zit er nog geen 20% in, terwijl dat vorig jaar rond deze tijd al ruim de helft was. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten die de gasprijs flink opdrijft. Bedrijven vinden het gas nu te duur om in te kopen voor de voorraad. De GasUnie wil dat de opslagen in oktober voor 80% vol zitten, maar dat gaan we op deze manier niet redden, zegt de GasUnie. Een piloot van Air Canada heeft 17 jaar lang de wereld overgevlogen in grote Boeings zonder dat hij daar de juiste papieren voor had. De 59-jarige Jeffrey Wall maakte ruim 900 vluchten en verdiende daarmee miljoenen, dat meldde Canadese media. Air Canada laat in een verklaring aan de Canadese omroep weten dat de passagiers nooit gevaar hebben gelopen. De politie denkt daar anders over. Ze hebben Wall begin juni opgepakt vanwege een groot fraudeonderzoek. Nederlanders moeten langer wachten op nieuwe medicijnen dan andere Europeanen. Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Dat komt doordat Nederland extra controles doet nadat andere landen in Europa een medicijn al hebben goedgekeurd. Er wordt dan niet gekeken of het middel werkt, maar of het wel genoeg toevoegt en niet te duur is. En een Belgische loterijspeler heeft een recordjackpot van bijna 175 miljoen euro gewonnen met EuroMillions. Dat deed hij door de juiste cijfers te raden. Nooit eerder won iemand in België zo'n groot bedrag in een loterij. EuroMillions wordt in 12 Europese landen gespeeld, waaronder in België. In Nederland kun je niet aan dit spel meedoen. Het weer nog, de zomer doet even niet mee. Het is wisselend bewolkt met in het midden en later in het oosten enkele buien. Er is kans op onweer, hagel en windstoten. De meeste zon zien we langs de kust. Daar is het ook droog en de middagtemperatuur komt niet hoger uit dan zo'n 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
4: Ladies and gentlemen, here he is, the world's greatest disc jockey, Deek Bakker.
5: Oh, no.
6: De beuk erin!

Zo, welkom bij deel 2 van Music Memories hier op Golden Oldies Radio. En ik heb een computerstuk, dus ik moet het even met één computer doen. Dus ja, goed. Wat heb ik voor de platen voor je? De Marshalls en ook nog de Move. En nu een hele lekkere van de Walkers. There's a rumor at the honky tonk. Er is een gerucht in het café.

Dat was de fraaie van The Who. Join Together uit 1972. En we gaan even door naar 2000. James Taylor en Mark Knopfler die zongen het al. Sailing to Philadelphia. Ik stel me zo voor dat je dan op een boot zit. En dat je dan heerlijk in de zomer op de oceaan. Nou ja, oceaan mag ook de Noordzee zijn. Gewoon lekker zeilen. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Ja, één keertje. Ah, dat was wel leuk.

was een fraaie van Roxette 94 met Sleeping in the Car. En deze is van Miet Bianco. En die, dat is weer een cover van George Fane. Die nam het al in de 60e jaren op. En het heet gewoon Yeah Yeah. En George kreeg er geen hit mee. Hij wel. Yeah.

Uit 1999, The Offspring met Why Don't You Get a Job. Ja, dat weet ik ook niet. Hey, dit is nog steeds Golden Oldies Radio. Moet je niet doorheen lullen. En we gaan in 1968 met The World of Oz en Muffin Man. En als je een mailtje wilt sturen, even naar info@goldenoldies.radio.

Dat was uit 1991 Genesis met No Son of Mine met Phil Collins in de hoofdrol. En we gaan even naar 66 hier bij Golden Oldies Radio met Music Memories. En dit is Bob Dylan met een hele fraaie. Wat heeft hij veel hits gehad? Just Like a Woman.

was Herman Brood met his Wild Romance en Sleeping Bird. En ja, om eventjes te completeren. Hij is 2001, 11 juli is hij van het dak afgesprongen van het Hilton Hotel. En dit is een hele mooie van John Mayall uit 1970. Een live versie van Room to Move. En je luistert natuurlijk naar Music Memories op Golden Oldies Radio. En heb je een verzoekje? info@goldenoldies.radio. Nou John, ga je gang.

1997, The Rembrandts met I'll Be There For You, is van een televisieserie, maar ik weet niet meer wat, hè. We gaan in de laatste draai uit 1976 hier bij Golden Oldies Radio. En Music Memories, dat zijn de Allman Brothers Band. En het is Jessica, dat is de vriendin van Bram. Dat even terzijde, maar... Goed. Hey, ik heb het graag gedaan. Dit waren 2 uur lekkere Music Memories. En volgende week woensdag ben ik weer terug vanaf 7 uur. Denk ook eventjes aan maandag tussen 6 en 7 Tony Winter en tussen 9 en 10 Jack Jackio. En zaterdags van 3 tot 4 Bram Liefting met Liefting is los. En Rob van Dijk die is naar Tony. Dus... En we hebben ook nog het Mi Amigo gevoel. Hè? Wat mij betreft tot volgende week. Hoi.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Inwoners en bestuurders van Friesland willen dat de gaswinning stopt. Gedeputeerde Friso Douwstra bracht deze wens over aan staatssecretaris Johannes de Bat. De Bat informeerde zich in Echte over gas- en zoutwinning en de gevolgen daarvan. Provincie en Weddenschip Friesland roepen op plannen voor uitbreiding of nieuwe gaswinning te herzien. Het Britse winkel- en sportconcern Frasers Group doet een overnamebod op het Duitse modemerk Hugo Boss van €38 per aandeel. Frasers bezit al ruim een kwart van de aandelen en wil de rest van bijna €2 miljard in handen krijgen. Het aandeel Hugo Boss sloot woensdag op €36,36 op de beurs in Frankfurt. Het luchtalarm blijft in Nederland. Justitieminister David van Wil schrapt zijn eerdere plan het waarschuwings- en alarmeringssysteem af te schaffen en kondigt een nieuw sirenenetwerk aan. Deskundigen benadrukken dat het luchtalarm waardevol is vanwege de eenvoud en zekerheid die het biedt. In deze onzekere geopolitieke tijd kan de overheid op deze manier op tijd en op meerdere manieren waarschuwen. En staatssecretaris Annette Bertram wil geen landelijke kaart publiceren met locaties die vervuild zijn met PFAS. Volgens haar is het aan gemeenten en provincies om inwoners hierover te informeren. Van 57 vervuilde plekken is al bekend dat ze PFAS bevatten, maar mogelijk gaat het om duizenden locaties. Begin juli overlegt het kabinet met lokale overheden over verdere communicatie. En dan tot slot het weer. Vanavond komen verspreid pittige buien voor. Er zijn ook opklaringen. Ook vannacht blijft een buitje mogelijk. En de minima liggen tussen de 10 en 12 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Met deze twee lekkere classics gaan we vandaag van start.

nummer is geïnspireerd door de Spaanse burgeroorlog en de idealistische Welse vrijwilligers, en dat waren vooral mijnwerkers, die naar Spanje trokken om te vechten tegen de fascistische dictatuur van generaal Francisco Franco. If you tolerate this, your children will be next, uit 1998 van The Manic Street Preachers. En daarvoor, als eerste vandaag in deze Studio 45, nam ik je mee naar 1986. Met Drum Theater en El Dorado. Toen hun min of meer eerste single Living in the Past een bescheiden hit werd in Engeland in 1986, mocht Drum Theater mee op tournee met The Human League. Een jaar later kwam er een heruitgave van El Dorado, want eigenlijk was dat wel hun eerste single. En werd het wel een kleine hit. Het bleef wel bij het ene album wat ze uitbracht in 1987, Everyman. Het fantastische El Dorado dus, van Drum Theater. Dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom. Ja, we zijn weer vertrokken. Twee uur lang, de fijnste 70s, 80s, 90s, 0's en 10's. Met andere woorden, dit is alweer jouw wekelijkse afspraak met het verleden. Studio 45. Hoi, ik ben Lex en ik ga jullie daarbij de komende twee uurtjes gezelschap houden. Met bijvoorbeeld zometeen eentje voor François Veldman. Hij scoorde in die periode hit na hit in Frankrijk. Jonice Jameson was oorspronkelijk een veelgevraagde achtergrondzangeres. Die werkte met wereldsterren zoals Elton John en de Eurythmics. Jupa betekende haar grote doorbraak bij het Franse publiek. Later namen ze samen nog een hitje op, J'ai peur. Dat was in 1991. Maar zometeen dus die fijne Jupa uit 1990 voor François Veldman en Jonice Jameson. Maar eerst naar 1987. Niemand minder dan Jimmy Jam en Terry Lewis, het befaamde duo, produceerde deze track. En in plaats van een puur instrumentaal nummer bevat de single prominente vocale bijdrage van zangeressen Janet Jackson en Lisa Keefe. Hup Alpert, keep your eye on me.

werd na Eerste Liefde tweede single van het titeloze soloalbum van Guus Meeuwis. In deze plaat verklaart de Brabantse zanger natuurlijk zijn provincie de liefde. De actie Brabant voor Brabant vocht al jaren om van dit nummer het nieuwe Brabantse volkslied te maken. Zo'n 25.000 mensen ondertekenden de petitie. Tot nu toe nog steeds zonder succes. Brabant, Guus Meeuwis uit 2004. Dit is Studio 45 en dat wil zeggen dat we een Egeltripper en een Lex XL voor jullie bij hebben in de show. De Egeltripper, dat zijn drie hits achter elkaar van één artiest of groep. En vandaag staat hij in het teken van ABC. Straks in deel 2, drie grote hits achter elkaar en de biografie. En op het einde van de show, tijd voor de Lex XL. Dat is een extra lange plaat. En daarvoor neem ik je vandaag mee naar 2024. Purple Disco Machine, tezamen met Friedrich Lichtenstein. Die machine, dat is vandaag onze Lex XL. Mick Hucknall schreef het nummer wat je zo dadelijk krijgt te horen, Holding Back the Years, al in zijn tienerjaren. Nog voor zijn vierde verjaardag verliet Hucknall's moeder het gezin, waarvan de gevolgen in dat liedje terug te horen zijn. Het nummer is trouwens terug te vinden op het album Picture Book, dat uitkwam in 1985. En nog een weetje, want origineel is het eigenlijk van de Frantic Elevators uit 1982. Maar dat was de vorige band van Mick Hucknall. Simply Red, zo dadelijk, uit 1985, Holding Back the Years. Maar eerst gaan we terug naar de dansvloer, anno 1995. Ingezongen door de zangeres Maria Isabel Garcia Asensio, oftewel Marissa. Het werd de debuutsingle, vlak voordat ze in 1996 wereldwijd doorbraken met de megahit Bailando. Dit is het Belgische Paradiso en Un Clima Ideal.

2009 bracht Cooking on Three Burners origineel deze plaat uit met de vocalen van de Australische zangeres Kylie Oldest. Toen kwam er de 19-jarige Franse DJ Kanks, want die ontdekte het nummer online en herwerkte het begin 2016 tot een up-tempo tropical house track, zoals je hem nu ook kreeg te horen. Kanks en Cooking on Three Burners, This Girl uit 2016. En op onze Facebookpagina kan je de videoclip van deze plaat bekijken. Niet alleen die Kanks en Cooking on Three Burners zul je daar terugvinden, maar bijvoorbeeld ook onze ego-tripper van deze week, ABC. De Lex XL, Purple Disco Machine en Friedrich Lichtenstein in dit geval met Die Machine. En verder ook weer een link naar Mixcloud, want je kan het volledig herbeluisteren wanneer het net iets beter voor jou uitkomt. Het staat op Mixcloud, maar om het jou gemakkelijk te maken, staat de link daar naartoe ook op dezelfde Facebookpagina. Liken of volgen dan meteen ook, moest je het nog niet hebben gedaan natuurlijk. En je vindt ons onder Studio Spatie 45 als getal. Zometeen de openingstrack van een succesvolle negende studioalbum I Am. We hebben het dan over Earth, Wind and Fire. Ik neem je mee naar 1979 met dat geweldige In the Stone. Maar eerst de debuutsingle van de Britse new wave band Spandau Ballet. Ze brachten het uit in het najaar van 1980. En het nummer betekende de grote doorbraak ook voor de band en lanceerde hen direct in de schijnwerpers van de vroege jaren 80 synthpop en new romantic beweging. Dit is To Cut a Long Story Short, Spandau Ballet.

0: Eurodance hit uit 1994 van het Italiaanse project Wakefield. Met het Deense model en zangeres Sunny Charlotte Carlson als gezicht. Het werd een hit in 1994, Saturday Night. Uiteraard gaan we zometeen aan de andere kant nog lekker door met de fijnste 70s, 80s, 90s, 00's en 10s. Want jouw wekelijkse afspraak met het verleden is nog lang niet afgelopen. In deel 2 heb ik dan bijvoorbeeld ook nog voor jullie de Egotrip klaarstaan. Je krijgt van mij vandaag de biografie en drie grote hits achter elkaar van ABC. En op het einde van de show, de Lex XL, een extra lange plaat. En daarvoor neem ik je mee naar 2024. Eentje voor de Purple Disco Machine met Friedrich Lichtenstein, die machine. Dat is voor straks. In dit uur gaan we nog samen naar 1986. De Duitse formatie 16-bit. Het nummer werd geproduceerd door Luca Anzilotti en Michael Münzing, die begin jaren 90 wereldwijd doorbraken, want zij waren de oprichters van Snap. De herkenbare gesproken stem in het nummer werd ingesproken trouwens door de bekende Duitse DJ en producer Sven Veit. 16-bit uit 1986. Where are you?
1: Even if you are not a believer in the Almighty, it's never too late to confess your sins. Come with me, I will show you the way.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het risico op extreem hoge waterstanden aan de Nederlandse kust is sinds 1900 aanzienlijk gestegen. Waterstanden die vroeger eens per 100 jaar voorkomen, treden nu gemiddeld eens per 24 jaar op. Onderzoekers wijzen naar zeespiegelstijging door klimaatverandering, bodemdaling en natuurlijke variatie als oorzaken. Overstromingen kunnen gebouwen verwoesten, landbouwgrond onder water zetten en dodelijke gevolgen hebben. Inwoners en bestuurders van Friesland willen dat de gaswinning stopt. Gedeputeerde Friso Douwstra bracht deze wens over aan staatssecretaris Johannes de Bat. De Bat informeerde zich in Echte over gas- en zoutwinning en de gevolgen daarvan. Provincie en Weddenschip Friesland roepen op plannen voor uitbreiding of nieuwe gaswinning te herzien. Het Britse winkel- en sportconcern Frasers Group doet een overnamebod op het Duitse modemerk Hugo Boss van €38 per aandeel. Frasers bezit al ruim een kwart van de aandelen en wil de rest van bijna €2 miljard in handen krijgen. Het aandeel Hugo Boss sloot woensdag op €36,36 op de beurs in Frankfurt. Het luchtalarm blijft in Nederland. Justitieminister David van Wil schrapt zijn eerdere plan het waarschuwings- en alarmeringssysteem af te schaffen en kondigt een nieuw sirenenetwerk aan. Deskundigen benadrukken dat het luchtalarm waardevol is vanwege de eenvoud en zekerheid die het biedt. In deze onzekere geopolitieke tijd kan de overheid op deze manier op tijd en op meerdere manieren waarschuwen. En dan tot slot het weer. Vanavond komen verspreid pittige buien voor. Er zijn ook opklaringen. Ook vannacht blijft een buitje mogelijk. En de minima liggen tussen de 10 en 12 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Deze twee fijne platen komen er alvast voor jullie aan. Don't tell me what's true.
4: Is Studio 45.
5: Lex de Groot.
6: Zo goed, manneke.

afkomstig van zijn succesvolle tweede soloalbum, How Old Are You? En dat de hoogtijdagen van de Bee Gees in de vroege jaren 80 tijdelijk luwde, scoorde Robbie met deze single een gigantische solo-hit. Juliet uit 1983 van Robin Gibb. En daarvoor, als eerste in deel 2 van deze Studio 45, een hele fijne Verleiers, Michiels en Soul Sister uit 1990, Through Before We Started. Hey, fijn dat je luistert. Nog een klein uurtje blijf ik bij jullie, met alleen maar de allerleukste 70s, 80s, 90s, series en 10s. Met andere woorden, dit is nog een klein uurtje jouw wekelijkse afspraak met het verleden, Studio 45. Ik ben Lex en hou jullie daarbij gezelschap. Met bijvoorbeeld zometeen een hele fijne uit 1984, Wally Badaru. Het verscheen oorspronkelijk in 1984 op zijn veelgeprezen soloalbum Echoes. En het nummer staat bekend om zijn vernieuwende gebruik van vroege digitale synthesizers en de vloeiende samensmelting van elektronische pop met subtiele Afrikaanse en Caribische ritmes. Wally Badaru, onderweg voor jullie met Endless Race. Maar eerst naar 1992, met het zesde nummer van het album Automatic for the People. Het is melancholisch en een breekbaar nummer dat draait om rouw, verlies en familiebanden. De tekst beschrijft namelijk de nasleep van een overlijden binnen een familie. Dit is R.E.M. Sweetness Follows. Ready.

Duitse producerscollectief Glockenbach en de Amerikaanse zangeres Norma Jean Martin. En dit Duitse producers- en DJ-collectief werkt bewust volledig anoniem en verschijnt altijd met zwarte maskers. Hun filosofie is dat muziek geen gezicht of commercieel merk nodig heeft. De luisteraar moet puur van de muziek kunnen genieten. Glockenbach en Norma Jean Martin hier in Studio 45, dat fijne Anthem. En zij brachten ons tot aan de egotrippen voor deze week. En die is voor ABC. En de band werd opgericht in 1980 in Sheffield. De groep ontstond uit de eerdere band Vice Versa en werd gevormd rond zanger Martin Fry samen met Mark White, Stephen Singleton en David Palmer. ABC combineerde new wave, synthpop en funk met een opvallende visuele stijl. De groep brak internationaal door in 1982 met het debuutalbum The Lexicon of Love, geproduceerd door Trevor Horn. Het album bevatte hits als Poison Arrow, The Look of Love en All of My Heart. The Lexicon of Love viel op door het gebruik van orkestrale arrangementen in combinatie met elektronische popmuziek. De videoclipstijl en het imago van Martin Fry speelden eveneens een belangrijke rol in het succes van de band tijdens de vroege jaren 80. In 1984 bracht ABC het album Beauty Step uit, waarop de groep een meer gitaargericht geluid liet horen. Daarna volgde How to Be a Zillionaire in 1985 met singles als Be Near Me en When Smokey Sings, een eerbetoon aan Smokey Robinson. Tijdens de tweede helft van de jaren 80 en de jaren 90 veranderde de samenstelling van de band meerdere keren. Martin Fry bleef het vaste gezicht van ABC. De groep bracht albums uit zoals Alphabet City en Abracadabra en bleef actief met concerten en televisieoptredens. In 1997 verscheen Skyscraping, waarmee ABC opnieuw aandacht kreeg binnen de pop- en retro-scene. Later volgden nog albums zoals Traffic en The Lexicon of Love 2 in 2016, waarop opnieuw werd samengewerkt met orkestrale arrangementen. ABC bleef optreden in het Verenigd Koninkrijk en op internationale festivals met Martin Fry als centraal lid van de band. Geniet mee van onze egotripper van vandaag. Dit is

Tonight You Murdered Love uit 1987, daarvoor When Smokey Sings. En als eerste in dit rijtje van drie uit 1982, The Look of Love. Dit waren drie grote hits van ABC, want die jongens zijn deze week de Ego Tripper hier in Studio 45. En je weet het waarschijnlijk, hè? Er is van de Ego Tripper een Spotify playlist. Ga dan voor de account van Lex de Groot, vind je daar onder Studio 45 dus een playlist terug van de Ego Tripper. Ik neem je mee naar 1978. Thinking of You is afkomstig van het succesvolle album We Are Family. De grote hits van het album zijn de eerste singles He's the Greatest Dancer, We Are Family en Lost in Music. Zometeen ook uit het album Thinking of You uit 1978, Sister Sledge. Maar eerst naar de hitparade van 1986. Het werd alweer een hit voor Modern Talking, Atlantis is Calling, SOS for Love.

duidelijk. Nu volg natuurlijk naar Daryl Hall en John Oates. Out of Touch uit 2005. Deze voor Uniting Nations. En daarmee hebben we het bijna gehad voor vandaag. Maar dat wil dan wel zeggen dat we nog een extra lange plaat hebben. Dat is de Lex XL. En net als van de Eagle Tripper is er van de Lex XL een Spotify playlist. Ga ervoor naar de account van Lex de Groot. Onder Studio 45 vind je daar ook de Lex XL terug. Ik neem je mee naar 2024. Die machine heeft een bijzondere achtergrond binnen het oeuvre van Purple Disco Machine, aangezien het zijn allereerste Duitsstalige nummer ooit werd. Het nummer dient als de officiële afsluiter van zijn album Paradise en draagt een specifieke ecologische en filosofische boodschap met zich mee. Het album draait namelijk om het concept van het paradijs. En met die machine wil de Piontech, dat is Purple Disco Machine dus, het album afsluiten met een betekenisvol statement. Het nummer verkent namelijk de dynamiek tussen mens versus machine en hoe wij als mensheid omgaan met onze planeet, ons eigen paradijs. Piontech wilde een nummer maken dat politiek geëngageerd was, maar zonder te zwaar of belerend te klinken. Door Liechtensteins performance is de boodschap verpakt in pure ironie en humor. En die Friedrich Liechtenstein is trouwens eigenlijk een kunstenaar en cult-icoon. De moeite trouwens ook

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In Noord-Ierland zoeken demonstranten opnieuw de confrontatie met de politie. Relschoppers vernielden gisteravond voertuigen in huis uit onvrede over het migratiebeleid en een steekincident in Belfast een dag eerder. In Londonderry werden spullen in brand gestoken en in Newton Abbey probeerden zo'n 150 relschoppers naar een migranthotel te gaan. De politie zette een waterwerper in om hen tegen te houden. In het Zuid-Hollandse Portugal is voor de derde keer in 4 weken tijd een explosief tegen een voordeur gegooid. Rond 4 uur gooiden 2 mannen een projectiel in een portiek waar een bewoonster en haar dochters aanwezig waren. Het explosief veroorzaakte brand bij schoenen en had ook veel erger kunnen aflopen door de nabijgelegen meterkast. De bewoners kennen geen verband tussen de aanslagen. Het risico op extreem hoge waterstand aan de Nederlandse kust is sinds 1900 aanzienlijk gestegen. Waterstanden die vroeger eens per 100 jaar voorkomen, treden nu gemiddeld eens per 24 jaar op. Onderzoekers wijzen naar zeespiegelstijging door klimaatverandering, bodemdaling en natuurlijke variatie als oorzaken. Overstromingen kunnen gebouwen verwoesten, landbouwgrond onder water zetten en dodelijke gevolgen hebben. Inwoners en bestuurders van Friesland willen dat de gaswinning stopt. Gedeputeerde Friso Douwstra bracht deze wens over aan staatssecretaris Johannes de Bat. De Bat informeerde zich in Echte over gas- en zoutwinning en de gevolgen daarvan. Provincie en Weddenschip Friesland roepen op plannen voor uitbreiding of nieuwe gaswinning te herzien. En dan tot slot het weer. Vanavond komen verspreid pittige buien voor. Er zijn ook opklaringen. Ook vannacht blijft een buitje mogelijk. En de minima liggen tussen de 10 en 12 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: Cliff Richard hier in de show, samen met de Shadows. Welkom bij deze late avond.
1: Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen.
0: Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. We gaan je oren weer een beetje vertroetelen, lijkt me een heel goed plan. En daartoe hebben wij een hele stapel lekkere muziek bij elkaar gezocht. Dus het komt straks allemaal helemaal goed. Maar we hebben ook een paar leuke onderwerpen in de show. Nou ja, leuk. Ook wel ernstige onderwerpen. We gaan het hebben over Spin for Life in Vlaardingen. Verplaatst naar het voorjaar van 2027. Het is dus uitgesteld. En waarom dat het geval is, dat hoor je straks hier in de show. Verder een column van Han van Horst. Hij maakt zich boos over politici met knikkende knieën. Politici die een straat met een Arabische naam verbieden. Het is wat. En hij is ook wel weer blij met politici die wel hun recht houden. Je hoort het zo meteen in zijn wekelijkse column. En we gaan het hebben over K3 Sikkens. Heeft niks met verf te maken, maar met iets heel aardigs. En wat dan wel, dat hoor je straks. Hier allemaal in deze mooie aflevering van De Late Avond.

0: Die hoor je hier natuurlijk bij de late avond. Oh, de muziek van The Backstreet Boys. Quit Playing Games. En Mark Anthony ervoor met I Need to Know. Goed. Tijd voor ons eerste onderwerp in de show. Want we praten hier natuurlijk ook weer bij over actuele gebeurtenissen in de regio. Hier is mijn collega Herman de Bruin.
1: Ik ga praten met Jan de Witte. Hij is in de studio. Jan, welkom.
2: Dankjewel.
1: Volgens mij ben je een beetje teleurgesteld, want Spin voor Vlaardingen zie ik hier staan. Dat wordt verplaatst naar voorjaar 2027. Het gaat wel door, maar dat was niet de bedoeling.
2: Nee, het was het oorspronkelijke. En daar hebben we in verhouding tijd genoeg voor gehad. Ook zeg maar, om het uit te stralen wat we van plan waren. Was het best wel een teleurstelling dat de animo zo laag bleef.
1: Ja. Even voor duidelijkheid. Je bent van Villa Joep. En de organisatie Spin for Life is een andere organisatie. Hè?
2: Ja, zeker. Nee. Ja. Ik ben van Spin for Life. Alleen ik heb een verleden ook met de stichting Villa Joep.
1: Ja.
2: Waar ik ook in de Raad van Toezicht heb gezeten. En die band die is ooit in 2006 begonnen. En ja, dat laat je in feite nooit meer los. Nee. Als je ziet wat voor inspanningen dat mensen plegen. Om een kleine kankerziekte. En met name voor jeugd en voor kinderen.
1: Ja.
2: Hoe zij daarmee omgaan. Dat is natuurlijk bizar hoeveel energie dat er kost.
1: Ja. En dat ging ook erg goed, want Villa Joep, dat is toch een bekende naam, denk ik.
2: Ja, ik zou zeggen, in de zin van de mensen die Villa Joep kennen, ja.
1: Ja.
2: De uitstraling is, zeker in deze regio, is dat behoorlijk bekend. Dat heeft ook te maken met het Spin for Life, wat wij vanaf 2006 gedaan hebben met Villa Joep. Dat,
1: ja.
2: Dat begon eigenlijk destijds met iets van 30.000, 35.000 euro. En tot aan 2019 hebben we ieder jaar in het kader van, in een grotere omgeving, hebben we de sportieve plicht gedaan om Villa Joep te ondersteunen.
1: Ja.
2: Kwamen gemiddeld op een ton uit. Dus we hebben in 15 jaar tijd bijna 1,5 miljoen euro opgehaald.
1: Ja. Het gaat volgend jaar nog door, maar toch wel een beetje teleurgesteld dat het op 14 juni niet door kan gaan.
2: Ja, 14 juni was zeg maar een beetje doen we het wel, doen we het niet. Dat was oorspronkelijk. Een van de leden die ook vrijwilliger is bij Villa Joep had het gevoel dat dat mogelijk moest zijn.
1: Mm-hmm.
2: En dat heeft ook alles te maken met een speciale dag die ze in Villa Joep in september willen houden. En aangezien de activiteiten in zijn algemeenheid, dat is niet alleen voor Villa Joep, maar voor ook wat kleinere initiatieven, wordt toch wel wat moeilijker om dat bij elkaar te krijgen.
1: Mm-hmm.
2: En die heeft als het ware de commitment aangegaan om het op 14 juni dan met elkaar te gaan doen. Dus we zijn bij tijds van start gegaan.
1: Ja, maar het heeft niet mogen baten.
2: Nee, dat is het jammere.
1: Wat is het argument dan?
2: Argument is gewoon dat je ziet dat mensen die gaan inschrijven, nadat we daar ongeveer een periode van 6 weken tijd voor hebben gekregen, dat die inschrijving eigenlijk mondjesmaat en eigenlijk in de laatste 2 weken bijna niet meer vergroot werd.
1: Okay.
2: Dus het aantal fietsen wat je minimaal zou moeten hebben is ongeveer 75 à 100 fietsen om een leuke check te kunnen overhandigen.
1: Ja.
2: Ja, en als je niet verder komt dan 15 of 20 fietsen, dan is de beslissing niet zo moeilijk.
1: Gaat het dan in het voorjaar van 27 wel goed met 100 fietsen, om maar even het voorbeeld nog te noemen?
2: Nou, dat is een hele goede vraag. Laat ik zeggen, ik denk dat de kans aanwezig is dat dat beter gaat. Waarom gaat het beter? In deze periode, we hebben het er met elkaar onderling al een beetje over gehad. Het is natuurlijk zo dat in Vlaardingen was de Haringrun was er. Nou, dat is ook een tweejarig, om de 2 jaar is dat een evenement waar ongelooflijk veel mensen op afkomen. Daar zitten dan ook de potenties in die je zou kunnen hebben als je een spinningevenement organiseert. Daarbij, in deze periode zie je heel veel reclames en mooie reclames van het KWF en van ALS. Die dan allerlei bergen gaan beklimmen.
1: Ja, precies.
2: En dat zijn wandelend of wat dan ook, maakt allemaal niet uit.
1: De concurrentie is groot.
2: De groot is heel groot.
1: Ja,
2: er is heel veel donatiegeld wat daar overhandigd wordt. En dan is natuurlijk een initiatief als Villa Joep, dat valt dan een beetje in het niet in zo'n periode.
1: Ja, maar Villa Joep kan wel gesponsord worden door mensen.
2: Zeker.
1: Want jullie hebben waarschijnlijk een donatieknop op de website staan.
2: Die zit sowieso op. En er zijn ook een aantal dingen zijn gedoneerd. En er zijn ook mensen die gezegd hebben, ik heb die inschrijving heb ik dan wel betaald. Maar geef dat maar aan Villa Joep. Dat is in ieder geval een mooie bijvangst.
1: Ja. En als mensen denken, ik wil ook wel wat geven aan Villa Joep. Gewoon op de website kijken.
2: www.villajoep.nl.
1: Dankjewel voor het gesprek. Jan de Witte, vanaf het begin betrokken geweest bij Villa Joep. En nog steeds bij Villa Joep betrokken, zolang het nog kan, denk ik.
2: Zeker, met heel veel overtuiging.
1: Dank je wel.
3: De late avond, iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

je daar niet ontzettend ontspannen van hoort, zo op een late avond als deze, dan weet ik het ook niet meer eigenlijk, hè? Earth, Wind and Fire, That's the Way of the World. Wijsheden in één prachtig lied. Verder hoorde je Jane Birkin en Serge Gainsbourg met La Décadence. Wow. Moet ook wel kunnen zo, laat op de avond. In een ogenblik een mooie column van Han van der Horst. Hij is pittig hoor. Hij komt bestuurders tegen met knikkende knieën, maar gelukkig ook met een rechte rug. Hoe het zit hoor je zo meteen na deze van Fleetwood Mac. Luister mee naar Gypsy.

0: lieve mensen. Ik wil het vandaag hebben over knikkende knieën aan de ene en standvastigheid aan de andere kant. Niet bij u. Natuurlijk niet bij u. Bij bestuurders. Daarvan geeft onze streek deze week twee voorbeelden. We beginnen maar met de knikkende knieën. Die waren te zien in het gemeentehuis van de noodlottige fusiegemeente Lansingerland, die nooit tot stand had mogen komen. Maar dat is een heel ander verhaal. Dat komt nog wel eens. Onderdeel van die gemeente Lansingerland is het dorp Blijswijk. Daar verrijst deze dagen een nieuwbouwwijkje. In dat geval moeten alle voordeuren van een huisnummer worden voorzien. Daarvoor is het weer nodig dat de straten een naam krijgen. Ik vertel dat zo precies omdat ik tot voor kort deel uitmaakte van de straatnamencommissie Schiedam. Zo'n straatnaam moet kort en duidelijk zijn. Dat is van belang. Ambulance en brandweer moeten onmiddellijk ter plekke kunnen zijn. Dan mag er geen discussie komen over onduidelijk uitgesproken en lange namen of onlogisch huisnummerverloop. Ook helpt het als er tussen die namen een onderlinge samenhang bestaat. Daarom heb je in Nederland zoveel componisten, buurten, ambachtswijken enzovoort. Het nieuwe buurtje bij Blijswijk krijgt iets bijzonders, een WADI. Dat is de afkorting van water, afvoer, drainage en infiltratie. Een ander woord hiervoor is infiltratievoorziening. Dat is een lager gelegen plek waar het hemelwater bij stortbuien een toevluchtsoord kan vinden, zodat de straten niet onderlopen. Dat gebeurt ook met wadi's in Afrika en het Midden-Oosten. Daar verstaat men daaronder droge rivierbeddingen die alleen onder uitzonderlijke omstandigheden als waterafvoer dienen. Wat dacht nu de straatnamencommissie van Lansingerland? We noemen die nieuwe straten naar echte wadi's uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Wadi Dam, Wadi Moussa enzovoorts. Ze zijn echt te vinden in Marokko, Oman en Jordanië. Als je even googelt, ontdek je de meeste blijken toeristische attracties. Leuk gevonden, maar wat gebeurt? 44 Blijswijkers stonden op hun strot in hun dorp Arabische namen. Het moest niet gekker worden. De omvolking had ook hun tuinderijen bereikt. Blijswijk heeft een dikke 10.000 inwoners, maar het gemeentebestuur ging meteen door de knieën voor die 44 xenofoben. Nu krijgen de straten namen als Tuindersflat en Trekschuit, want die zijn oud-Hollands. Omdat 44 schreeuwlelijken hun onwelluidende stem verhieven. Schreeuwlelijken die waarschijnlijk vergaten dat geen tuinderij in Blijswijk overeind zou blijven zonder heel veel buitenlandse werknemers om tegen een laag loon de oogst binnen te halen. Nu de standvastigheid. In Maassluis ging het anders. Daar is onlangs een college van BMW gevormd door de VVD en een plaatselijke rapaliepartij Leefbaar Maassluis. Die heeft onder leiding van de agitator Gary Bauer 11 zetels binnengehaald met programmapunten als geen asielzoekers, wel een bruisende horeca en een nachtmetro. Bauer, die bestuurskunde studeerde, is nu wethouder integratie. Hij wil zich aan de spreidingswet houden door namens de gemeente de opvang van 0 asielzoekers aan te bieden. 0 asielzoekers. 0. Dan weet je wie je in huis hebt met zo'n gast. Op zijn LinkedIn-programma noemt Nul Bauer zich sociaal conservatief. Maar nu vindt hij de pas benoemde burgemeester Jacques de Vries tegenover zich. In een grijs verleden was die spindokter van Jan-Peter Balkenende en staatssecretaris voor Defensie. De burgemeester is tegen oneigenlijk gebruik van de wet zoals Bouwen dat voorstelt en wil een serieus aanbod doen. Dat is, zegt hij, een kwestie van solidariteit tussen gemeentes onderling. De stoottroepen van Leefbaar Maassluis, het woedende volk achter Bauer, heeft er inmiddels voor gezorgd dat de burgemeester met zijn gezin extra politiebescherming voor de deur heeft staan. Uiteraard nam de grote leider afstand van zijn al te ijverige aanhangers, maar dat maakt dat feit niet ongedaan. Uiteraard, zei hij, staan wij achter de burgemeester. Wij keuren elke vorm van geweld af. In tegenstelling tot de angsthazen in Lansingerland wijkt Jacques de Vries niet. Geen millimeter. Die heeft trouwens voor hetere vuren gestaan. En hij kan een formidabele, hardnekkige vijand zijn, zoals velen hebben ervaren die hem ooit probeerden de voet dwars te zetten. Ook de nieuwbakken wethouder Gerrit Bouwer zal dat ervaren. Die wordt er ooit door Jacques de Vries op een formidabele wijze ingeluisterd. Vroeg of laat, want Jacques de Vries vergeet nooit iets. En dat merkt Bouwer dan pas als het te laat is. Hoe dan ook, zowel de 44 klagers als alle stemmers op Leefbaar Maassluis hebben dit lied verdiend. Het gezicht van de maan.
1: De late avond, iedere werkdag, bij Golden Oldies Radio.
2: Waar is hij, kom maar. Ja, waar is hij, kom maar.

0: meer over.
1: Is er veel veranderd in de wereld?
2: Nou ja, de landen zijn veranderd, maar het gaat nog steeds over hetzelfde als je het zo hoort in dit prachtige lied van Jasperina de Jong uit 1974 alweer. En daarvoor hoorde je Saria Al-Sawas met een nummer dat speciaal op verzoek kwam van Han van der Horst. Over een paar minuten gaan we het hebben over de kunsten van Cedric Sikkens. Herman de Bruin praat daarover en het komt er allemaal aan na Robbie Williams en deze. Come on down.

0: Ik ga praten met Cedri Sikkens, is in de studio. Cedri, welkom. Ben jij van het reizen? Want ik zag ergens in de gegevens staan met treinreizen. Dat was vroeger spannend, denk ik.
1: Ja, ik ben dol op reizen. We hebben heel veel fietsvakanties gemaakt. En overal en nergens in Europa en ook buiten Europa. Mm-hmm. En ik vind dat het heel leuk om... Nou ja, als je per trein reist bijvoorbeeld, om naar buiten te kijken. En ja, wat komt er allemaal voorbij? Ja. Kijken naar diverse ritmes van sloten, van bomen, van velden. En ja. Dat inspireert mij altijd. Ja.
0: En zie je dan ook patronen die je in je werk kan gebruiken?
1: Soms wel.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja, want je werkt met textiel, hè?
1: Ja.
0: Ja. Maar niet gewoon een borduurwerkje maken, toch?
1: Nou, ik ben begonnen... Nou, heel lang geleden met weven. En dat was voornamelijk vloerkleden weven. Ik heb 2 hele grote weefgetouwen. En daar kan ik op bestelling vloerkleden weven. Van wol, van katoen. En ook wandkleden. En die vaak ook mede gevraagd worden voor de akoestiek. Ik heb veel dingen gemaakt voor openbare ruimtes. Mm-hmm. In de regio bijvoorbeeld voor het stadskantoor in Pernis.
0: Oké. Okay,
1: ja. Maar ik geloof niet dat hij er nog hangt, helaas. Maar goed.
0: Ja, soms verdwijnen dingen, hè? Ja, het gaat nou helemaal zo.
1: En ik heb stoffen beschilderd voor gordijnen.
0: Maar kan ik dat vergelijken met wandtapijten, die beroemde in Frankrijk van Bayeux? Of is dat... Ja, die zijn natuurlijk veel langer. Maar zitten patronen in? Zitten voorstellingen in? Of is dat verschillend?
1: Het zijn abstracte weefsels. Dus het zijn niet van die beeldweefsels of jachttafereelen.
0: Nee.
1: Dat niet. Het zijn abstracte ontwerpen.
0: Maar krijg je dan een opdracht om dat of dat erin te verwerken? Of is dat meestal niet zo dan?
1: Nou, het gaat meestal om dat er iets gevraagd wordt voor een bepaalde ruimte. Dus een bepaalde plek. En daar ga ik dan kijken. En dan hou je rekening met de kleuren die er al zijn.
0: Ja, precies.
1: Soms heb je zelf nog invloed op de kleuren. Als het een nieuw gebouw is. Dat je daarmee, dat een architect je vraagt. En in overleg dat er ook kleuren van de omgeving worden aangepast.
0: En heb je dan ook ergens een eigen atelier waar je dat allemaal kan bewerken?
1: Ja. In Delft.
0: In Delft ook?
1: Ja.
0: Ja. En kunnen mensen daar ook nog iets zien van je werk? Of is dat niet openbaar?
1: Op verzoek kunnen ze daar altijd

0: Oom, het zit helaas niet aan de straat, maar op zolder.
1: Oké, eens even zoeken.
0: Ja, en regelmatig doe ik mee aan de atelierroute. Mm. De jaarlijkse atelierroute.
1: Kunnen mensen daarvan werk op de sociale media iets zien van je?
0: Ik heb een website, www.c3sickens.nl.
1: Mm-hmm. Je eigen naam dus, gewoon.
0: Ja, mijn eigen naam.
1: En daar staat het allemaal op. Want het is lastig praten over kunst natuurlijk. Hè? En dan kunnen mensen op de website kijken, C3 met D-R-I-E. Hè?
0: Ja, klopt.
1: Ja. En dan komt het allemaal goed. En als ze naar je willen komen kijken om een tapijt of een wandkleed te laten maken, dat kan ook, hè? Want je doet in opdracht.
0: Ik maak dingen in opdracht.
1: Ja. Ja. Of ben je ook zelf bezig met creatief van, daar heb ik zin in op dit moment, dat maak ik gewoon.
0: Nou, dat ook, want ik heb op het ogenblik heb ik geen opdrachten. Dus dan ben ik weer zelf nieuwe dingen aan het maken.
1: Ja, ja. Want je blijft wel met de kunst bezig.
0: Ja.
1: Dat blijft altijd zo. Kijk even op de genoemde website en dan kom je allemaal werk tegen van C3 Sickens. Dank voor het gesprek en heel veel succes met wat je allemaal doet.
2: Dankjewel Herman voor deze bijdrage aan de late avond. En hiermee kwam weer een einde aan de show. Het is even niet anders. Morgenavond is er weer een late avond. Dan zit hier natuurlijk Bert de Wolf, zoals altijd. En hij heeft ook weer prettige muziek en mooie onderwerpen met je te bespreken. Dus het komt allemaal goed, ook morgenavond. Luister dan vooral weer. Ik wens je voor zo meteen een mooie nacht wel trusten. En als je gaat slapen, mooie dromen zoals gebruikelijk. Maar ook een hele goede wacht als je gaat werken en blijft werken. Tot besluit een mooie van Diego Torres. Que será. Mooie nacht.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Oekraïne heeft een nieuw luchtafweerraket getest als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject. De FP7X moet uiteindelijk Russische ballistische raketten neerhalen die Oekraïnse steden verwoesten. Oekraïne werkt met Europese bondgenoten aan het Freya-systeem om minder afhankelijk te worden van het Amerikaanse Patriot-systeem. Massaproductie voor een fractie van de Patriot-prijs is het einddoel. In Noord-Ierland zoeken demonstranten opnieuw de confrontatie met de politie. Relschoppers vernielden gisteravond voertuigen en huizen uit onvrede over het migratiebeleid en een steekincident in Belfast een dag eerder. In Londonderry werden spullen in brand gestoken en in Newton Abbey probeerden zo'n 150 relschoppers naar een migranthotel te gaan. De politie zette een waterwerper in om hen tegen te houden. In het Zuid-Hollandse Portugal is voor de derde keer in 4 weken tijd een explosief tegen een voordeur gegooid. Rond 4 uur gooiden 2 mannen een projectiel in een portiek waar een bewoonster en haar dochters aanwezig waren. Het explosief veroorzaakte brand bij schoenen en had ook veel erger kunnen aflopen door de nabijgelegen meterkast. De bewoners kennen geen verband tussen de aanslagen. Het risico op extreem hoge waterstand aan de Nederlandse kust is sinds 1900 aanzienlijk gestegen. Waterstanden die vroeger eens per 100 jaar voorkomen, treden nu gemiddeld eens per 24 jaar op. Onderzoekers wijzen naar zeespiegelstijging door klimaatverandering, bodemdaling en natuurlijke variatie als oorzaken. Overstromingen kunnen gebouwen verwoesten, landbouwgrond onder water zetten en dodelijke gevolgen hebben. Het weer nog tot slot. Vannacht blijft een bui mogelijk, minima tussen 10 en 12 graden. Morgenochtend kan worden genoten van de zon. In de oostelijke provincies ontstaan in de loop van de ochtend wel weer wat buitjes. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Stars of yesterday shine brighter on Golden Oldies Radio.
1: It's 11 degrees.
2: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1975. November. Bij het opnieuw opstarten van een nafta-kraker bij DSM in Geleen ontploft deze aan de gevolgen van het breken van een leiding in de compressieeenheid. 14 medewerkers vinden de dood en 109 medewerkers raken gewond. Begin december. Een groep Zuid-Molukse jongeren kaapt een trein vlakbij het Drentse dorp Wijster.
3: 7 dagen na de kaping door Zuid-Molukse jongeren stond tussen Bijlen en Hogeveen nog steeds die trein van de Nederlandse spoorwegen verloren in het land. Van het begin af aan heerst er grote activiteit van de zijde van Rijkspolitie, marechaussee en mariniers die het gebied rond dat stukje spoordijk van de buitenwereld afgesloten hielden. Op dat ogenblik lagen er al 2 doden langs de spoorlijn. De machinist en een passagier die door de kapers waren doodgeschoten.
2: Na bemiddeling door ingenieur Manu Sama en mevrouw Somukil geven de Molukse gijzelnemers in Wijster zich over. De resterende gijzelaars komen met de schrik vrij. TAF gaat zich weer toeleggen op de productie van vrachtwagens. De divisie personenauto's in Borne wordt verkocht aan Volvo, die de productie van de DAF 66 voortzet als Volvo 66. Juni 1975. De autogordeldrager wordt verplicht in Nederland. En van 29 juli tot en met 15 augustus is er sprake van een recordlange hittegolf in Nederland.

Compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Oekraïne heeft een nieuw luchtafweerraket getest als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject. De FP7X moet uiteindelijk Russische ballistische raketten neerhalen die Oekraïnse steden verwoesten. Oekraïne werkt met Europese bondgenoten aan het Freya-systeem om minder afhankelijk te worden van het Amerikaanse Patriot-systeem. Massaproductie voor een fractie van de Patriot-prijs is het einddoel. In Noord-Ierland zoeken demonstranten opnieuw de confrontatie met de politie. Relschoppers vernielden gisteravond voertuigen in huis uit onvrede over het migratiebeleid en een steekincident in Belfast een dag eerder. In Londonderry werden spullen in brand gestoken en in Newton Abbey probeerden zo'n 150 relschoppers naar een migrantenhotel te gaan. De politie zette een waterwerper in om hen tegen te houden. In het Zuid-Hollandse Portugal is voor de derde keer in 4 weken tijd een explosief tegen een voordeur gegooid. Rond 4 uur gooiden 2 mannen een projectiel in een portiek waar een bewoonster en haar dochters aanwezig waren. Het explosief veroorzaakte brand bij schoenen en had ook veel erger kunnen aflopen door de nabijgelegen meterkast. De bewoners kennen geen verband tussen de aanslagen. Het risico op extreem hoge waterstanden aan de Nederlandse kust is sinds 1900 aanzienlijk gestegen. Waterstanden die vroeger eens per 100 jaar voorkomen, treden nu gemiddeld eens per 24 jaar op. Onderzoekers wijzen naar zeespiegelstijging door klimaatverandering, bodemdaling en natuurlijke variatie als oorzaken. Overstromingen kunnen gebouwen verwoesten, landbouwgrond onder water zetten en dodelijke gevolgen hebben. Het weer nog tot slot. Vannacht blijft een bui mogelijk, minima tussen 10 en 12 graden. Morgenochtend kan worden genoten van de zon. In de oostelijke provincies ontstaan in de loop van de ochtend wel weer wat buitjes. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories flow.

0: timeless classics right here on Golden Oldies Radio.
1: The greatest hits, Golden Oldies Radio, the Netherlands.
2: It's 11 degrees.
3: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1992 en we beginnen met januari. Servië en Kroatië sluiten een wapenstilstand en de Serviërs in Bosnië en Herzegovina roepen een eigen republiek uit. Van Joegoslavië worden een onafhankelijk Slovenië en een onafhankelijk Kroatië afgesplitst. Paul Simon is de eerste grote artiest die optreedt in Zuid-Afrika na de culturele boycott van het land. De pas 20-jarige Fries Falco Zandstra wordt de jongste Europese schaatskampioen aller tijden. Het is de eerste keer dat hij deelneemt aan een internationaal kampioenschap. Boris Yeltsin kondigt aan dat Rusland geen kernraketten meer op Amerikaanse steden zal richten. Maart. Microsoft brengt Windows 3.1 uit. In Amsterdam wordt voor het eerst een referendum gehouden. Bij een magere opkomst kiest de bevolking voor een autoluwe binnenstad. De politiek besluit tot een reductie van het autoverkeer in het centrum van 35% binnen 10 jaar. April. Bosnië en Herzegovina verklaart zich onafhankelijk. En Euro Disney opent zijn deuren. Nadat politieagenten vrijgesproken werden van mishandeling van Rodney King, breken in Los Angeles rellen uit.
0: Hits from music's golden

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Oekraïne heeft een nieuw luchtafweerraket getest als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject. De FP7X moet uiteindelijk Russische ballistische raketten neerhalen die Oekraïnse steden verwoesten. Oekraïne werkt met Europese bondgenoten aan het Freya-systeem om minder afhankelijk te worden van het Amerikaanse Patriot-systeem. Massaproductie voor een fractie van de Patriot-prijs is het einddoel. In Noord-Ierland zoeken demonstranten opnieuw de confrontatie met de politie.